Dat is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een adres nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau.

een besluit neemt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland vannacht rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timeo en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timeo. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kenskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kenskov heeft sinds vorig jaar te kampen met aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen om het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In Den Bosch hebben inwoners gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel 2 jaar geleden werd hij geëlektrocuteerd. Volgens het OM zijn het installatiebedrijf, het hotel en de stagebegeleider ernstig tekortgeschoten bij het naleven van de veiligheidsvoorschriften. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Het weer helder, het koelt af naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Haiti zijn gisternacht tientallen mensen om het leven gekomen door bendegeweld. De burgemeester van Kanskov spreekt van zeker 30 doden bij vuurgevechten in zijn stad, ten zuidoosten van de hoofdstad Port-au-Prince. Een mensenrechtenorganisatie meldt mogelijk 40 doden. Kanskov heeft sinds vorig jaar te kampen met de aanvallen door gewapende groepen, waarbij ook mensen worden verkracht en ontvoerd en huizen worden platgebrand. In heel Haiti hebben bendes de laatste jaren meer invloed gekregen. Volgens de VN zijn in de eerste helft van dit jaar al ruim 3000 mensen op het leven gekomen en 1,5 miljoen mensen op de vlucht geslagen. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trekt nu naar Corsica. Volgens de Franse Weerdienst moet het eiland rekening houden met hevig onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de wielrenners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de renners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De wielrenners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Gisteravond leverde dat in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer helder, het is afgekoeld naar 9 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig, bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. In Zuid-Soedan zijn twee Ethiopische VN-militairen gedood nadat ze tijdens een patrouille in een hinderlaag waren gelokt. 7 mensen raakten gewond, ook Ethiopische leden van de VN-missie in het land. Sinds begin dit jaar zijn nu al 9 blauwhelmen gedood. In Zuid-Soedan speelt al jaren een conflict tussen regeringstroepen die loyaal zijn aan president Kiir en een militie rond oud-vicepresident Machar. Er was een broos vredesakkoord, maar er zijn nieuwe gevechten ontstaan sinds Machar in december werd opgepakt. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat al bijna 2 maanden werd vermist. De oma van de jongen zegt dat de kleren overeenkomen met die van de 5-jarige Timeo, die eind juni voor het laatst werd gezien samen met zijn vader. Die vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. De gemeente Den Bosch wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau in Engelen. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten mensen hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders, dat daarna een besluit neemt. Het weer vrij zonnig bij 23 tot 25 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en ongeveer 21 graden. Morgen nog iets warmer, maar ook meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: gebouwen raakte beschadigd. Het noodweer trok daarna naar Corsica, dat rekening moet houden met zwaar onweer, hagel, veel regen en harde windstoten. Inwoners van Engelen hebben gisteravond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp. 31 mensen deden hun verhaal. Het bleef rustig, maar sommige inwoners waren wel emotioneel.
1: Mijn hoofd zit vol. Woordenvol. En bovendien heb ik niet de indruk dat alles wat wij vragen en zeggen er werkelijk toe doet.
0: De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen. Dat plan leidt al maanden tot onrust en protesten. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Uit de peiling van het ministerie blijkt namelijk ook dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden. Ze vertellen dat niet altijd aan hun ouders, uit schaamte of uit angst voor een boze reactie. De Nederlandse hockeymannen zijn door naar de halve finales op de WK. Tegen Engeland werd het 2-2 en dat was genoeg voor Oranje om poolwinnaar te worden. Het was volgens doelpuntenmaker Jip Jansen een pittige wedstrijd.
2: Dit was echt zo'n vechtwedstrijd. Hij moest van diep komen. Maar we hebben laten zien wat we in huis hebben. En dat het niet alleen hard werken is, maar ook gewoon op het moment dat het moet goed hockeyen en terugkomen in zo'n wedstrijd.
0: Nederland speelt vrijdag in de halve finales tegen Spanje. Het weer, een zonnige dag met temperaturen tussen 23 en 25 graden. Alleen in het uiterste zuiden wat meer bewolking en wat koeler.
3: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren. Voor elke keukenwens en elk budget.

0: www.bluesfestival.nl. Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
1: Wow.
2: Met onder andere Walter Trout, de Sinelli Brothers, Cuban Hills.
0: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
2: Keep the blues alive. Tickets via de doolhof.nl.

0: en Dancing in the Moonlight. Het is de volgloeier, HBL1. Zes minuten over zeven. Een hele goede morgen. De L1 ochtendshow. Maarten is present.
1: Yes, zeker.
0: Yes, yes. Stefan is present. Yes, yes. En het is hartstikke druk in de L1 WhatsApp.
1: Ja.
0: Voor de mensen die net zijn wakker geworden. Vooral ben het rad gedraaid. En het rad steekt op, Maarten.
1: De zomerhits.
0: Ja, nou, dat kennen we alle kanten op met die zomerhits.
1: Zeker. En we hebben ook ontzettend veel mensen die zo'n zomerhit willen horen. Zo bijvoorbeeld ook Ruudje Bouten. Want Ruudje Bouten die is er ook iedere dag bij natuurlijk. En die komt vandaag met de Johnny's en Gert Timmerman en Brandend Zand.
0: Lekker.
1: Dat is eigenlijk een soort van remake, hè, natuurlijk. Maar hij kwam ook met MC Mikey G en DJ Sven met de Holiday Rap.
0: Natuurlijk.
1: En toch is hij geswitcht dus naar de Johnny's wat dat betreft. Dan Marlies Zijlstra die zegt... Goedemorgen heren van de L1 Ochtendshow. Goedemorgen gloeiwappies. Mien bijdrage aan Zomerhits is... Zomersproetjes van Rocco Granata. Mijn kleinkinder hebben er tal van. Groetjes, hoe nog een fris geleen, zegt ze. Peter Meijer dan, zometeen komt hij ook weer voorbij na 19:30 met de weerwaarneming. Maar nu nog eerst eens eventjes met een zomerrit. Hij zegt goedemorgen Maarten en Stefan, doordraait dinsdag. Ik ga voor Tranquilo van Jantje Smit. En Marco Benda, die komt er ook met een lekker nummer hoor. Echte jaren 70 plaat. Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk.
0: Heerlijk.
1: En dan heb ik hier Annemieke, de vrouw van Stefan van Dingen. Goedemorgen Annemieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan.
0: Hallo.
2: Op deze doordraaide inzicht.
1: Ja.
2: Nou, jullie hebben weer een goede raadslag aan het raad gegeven.
1: Ja, zeker.
2: En is bij zomerrit hoe te komen. Nou, nou. En geluid dat vandaag nog wel lekker weer.
1: Ja, zeker.
2: Dus, geen probleem meer hier. Ik ga dan voor Summer Jam. Ik weet niet of het wel op liefst heet, maar ik hoop dat
1: ja,
2: het
1: die staat er
2: nou,
1: wel.
2: In ieder geval, ik ga een fijne dag.
1: Dankjewel,
2: en
1: man.
2: Radio.
1: Ja, dank je. Dag, Annemieke.
0: En dan, mag ik even de tussentijdse balans opmaken? Die Summer Jam, die staat even... Die staat even bovenaan.
1: Ik zie je naar boven met de dingetjes gaan.
0: Ja, ja.
1: Jean Baudelier, die zegt... Goedemorgen, Maarten, Steven voor de volgende. Weet je wat ik wil?
0: Ja.
1: Is een opblaaskrokodil.
0: Ja.
1: De tweede streepje ook,
0: ja,
1: hoor.
0: Ja, hoor.
1: En hij is weer terug van vakantie. Heerlijk, Stefan.
0: Oh, jongens.
1: De man met de huifkar, Oetbel, heeft net het middeleeuws weekend achter de rug...
0: Ja.
1: André Simons.
0: Oh, André.
3: Hey. Goedemorgen, vrienden van de hinreis. Ja, Pascal, of Maarten en Stefan, begreep
1: ja.
3: ik.
1: Ja, ja, ja.
3: Ja, meneer Ui zelf is op vakantie, ja, begreep ik. Ja, dat heb je de vakantie wel metgekregen. Ja, wat ik rij.
1: Nou, nou.
3: Maar Maarten, geef die toch al de Fabeltjes krant van lezen.
1: Oh, ja,
3: maar goed, wel mooi bedocht. Maar goed, vakantie.

0: Borstje is goed voor mij. Ja. Ik begin er weer aan. En ik ben hier wel aan de Maas op vakantie geweest. We hadden een overkappingje neergebouwd. Oh. En daar hebben we heerlijk in vertoefd deze vrije weken. En daar is onze vakantie heel een beetje aan opgegaan. En we gaan in het najaar een keer naar Parijs. Oh. Ja, een week in de herfstvakantie. De dus dat we gaan nog een keer wat.
1: Ja.
0: Hey, zomerhitjes, ja, we gaan langzaam de zomer, de nazomer in.
1: Maar, ja, zeker.
0: Ja, Gerard Cox, dat hoeven we nog niet aan te vragen.
2: Nee,
0: ik
2: vind
0: het een paar mooie dagen. En we gaan maar even naar de Lambada dan.
1: Lambada?
0: Zeg, we huren ons weer van de week.
1: Zeker.
0: Goed zo. Hoi, hoor.
2: Hey, fijn dat hij er weer is, hoor.
3: Hey, de Lambada, eens even kijken.
1: Strijd al op Elise.
3: Ja, is het een zoemer?
2: Helaas.
1: Ja, hij staat er al op. Ja, je mag toch wat anders komen natuurlijk, hè. Roger Kessels dan. Goedemorgen, man.
2: Hallo, Roger.
4: Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Maarten. Hey. Goedemorgen, Groeiwappies van Limburg. Ik hoor je kort. Ik heur Rob van Hoven net met Demis Roussos. Mijn vriend de Wind.
1: Inderdaad.
4: Daar groet ik mee bij aan. Groetjes, Radio Roger.
2: Hoi, Roger. Hoi, hoi, hoi. Zetten we erbij, hè?
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: En dan is hier Marcel. Marcel zegt, wij willen graag de ketchup song horen.
2: Nou, daar gaat er weer een streepje bij.
1: En Jos Peters neem ik ook nog eventjes als laatste mee van dit blokje. Dat is natuurlijk hartstikke druk. We komen zo nog eventjes terug. Jos Peters zegt namelijk
2: Carol G.
5: Hey, Jos. Fenomeens.
1: Ja, het is jouw vriend meteen, hè?
5: Ja, meteen mijn vriend.
1: Dacht ik al.
5: Nou, ik ben benieuwd. Wat zijn de zomerhits? Geef ze maar door. Ik via de L1.

0: in de volgloeier, de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. Het is hartstikke poepie leuk in de L1 WhatsApp. Leuk om te
1: absoluut,
0: zien.
1: Absoluut, absoluut. En we hadden net André Simons al aan de lijn. Hè. Net terug van vakantie, begrijp het allemaal wel. Ik kwam met het nummer dat al in de lijst staat. André, je bent nog even teruggekomen, zeg het maar, man.
2: Ja, potverdomme, alles staat er al in met die zomerhits. Ja, ja. Van het rad af, dat nummer nou. Hey, dan doe maar, gooi ik met Koolse Frans over. Bonacera, señorita, wil zien wie dat hoort. Ja. Strand van Mallorca.
1: Lekker,
2: ja.
1: Man.
2: Ja.
1: Ah, daar zetten we graag een streepje bij natuurlijk. Hè. Dat snap je natuurlijk ook wel.
0: Ja, ja.
1: Dan heb ik binnengekregen nog eventjes Remco Levels nog een keertje. Want Remco had ook al een nummer wat er al in stond. Nou. Goedemorgen, Remco, zeg maar, man.
3: Ja, Maarten, Stefan. Ja. Ik hoorde dat We Coming To Beat Al Trent.
1: Ja.
3: Dan wil ik gewoon voor Summer Night City van ABBA.
1: Oh.
3: Ik wens je een fijne uitzending in de studio uit Topbergen. Groetjes, hoi hoi.
0: Radio, even naar de jury kijken.
1: Die staat er niet in.
0: Zo.
1: Nee, dat is een goede keuze, Remco. Dankjewel, man. En dan gaan we naar John. Hey John, goedemorgen, man.
4: Goedemorgen, jongens.
1: Hallo.
4: Goedemorgen, gloeiwappies. Ik ga vandaag ook met mee voor André. Ja, Jurgens, Playa Blanca.
1: Oh.
4: Maar ik wil van tevoren wil ik iedereen nog een hele fijne dag wensen. En die nog vakantie hebben, een hele fijne vakantie. En radio.
1: Radio, ja, dat is mooi hoor. Hè?
0: Oh.
1: Ah, fijn. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, daar komt Sjaak van Neer mee. En Robert Loek, die zegt, ik ga voor Summer Holiday.
0: Van de Cliff.
1: Ja, Sir Cliff. En dan heb ik hier Poolse Frank. Poolse Frank, Gin Dobre, Maarten en Stefan. Lato. Weet jij wat dat betekent in het Pools? Want
0: nee.
1: Jij hebt nog steeds die Poolse roots natuurlijk.
0: Ja, nee. Sorry.
1: Je valt wel door de man.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. Lato betekent gewoon zomer.
0: Oh, zomer.
1: Ja. Van Batjari, die staat er zeker nog niet in, zegt hij. Willen mijn eigen Spotify-lijst, maar niet in die van ons. Dat klopt helemaal, dus we kunnen hem er gewoon bij zetten. En dat is het voor dit blokje wel.
0: Oh, het werd hartstikke spannend in de L1 WhatsApp. Dus zeker. Kom maar door, hè. Er zijn een aantal plaatjes, die beginnen toch wel boven te drijven in de lijst. De L1 WhatsApp, je bent van harte.

0: Het is LA met Rod Stewart en Crazy About Her. Nou Maarten, dat telgram, dat kan ik zo meteen eens bij gaan pakken.
1: Ja, daar lijkt het wel op inderdaad. Maar we zijn nog niet helemaal klaar.
0: En daarom?
1: Want we hebben natuurlijk nog een aantal mensen te gaan. Onder andere Lia de Vouwers, die zegt... Jodenburgen, ik gewoon voor Roberto Giacchetti en de Scooters... met I Save the Day. Een schöne dag iedereen. En dan heb ik hier Jackie Tobbe. Hey Jackie, goedemorgen man.
2: Goedemorgen Maarten, Stefan.
1: Hallo.
2: Met Jack. Goedemorgen. Summer Jam.
1: Oh.
2: Heel wel toepasselijk hier in deze zomer.
1: Jazeker.
2: Zoals ik, radio. Hè?
1: Radio.
3: Radio.
1: Ja, dankjewel. Hey, tot morgen, Jaak.
0: Gaat er dan even een streepje bij, hoor.
1: En dan zeggen wij altijd... Hey.
4: Hey! Goedemorgen, Maarten en Stefan. Goedemorgen, gluwappies.
1: Ja.
4: Nou, zomerse plaat in het raad bepaald. Dan ga ik het nog een keer proberen met Os Miranda. Met Vamos a la Playa.
1: Ook lekker hoor.
4: Goed, maak er een schone werk van. Geniet van het mooie weer. En radio.
1: Radio. En dus, er komt steeds meer bij eigenlijk. Ja. Harald, koddige Harald, zegt... jongens, wat dachten jullie van Little Skinners en Sweet Home Alabama? En Marco Hupperts, ja, die zegt... Doe mij toch maar, Boris Matthias, wie ziet wie er daar? Oh. Groetjes van Marco, de hoffotograaf uit Rede Ems in Duitsland. Helemaal bovenin is dat. Iedere dag luistert hij weer. Heeft ook meegedaan de Heuveland Vierdaagse. Vaste luisteraar ook van de Vogelheer. En tot slot krijg ik hier net binnen... Marleen van Minnen. Goedemorgen, Marleen.
0: Van Minnen. Nou, Marleen.
5: Goedemorgen. Ja, ik ben in de Millennial.
0: Dus
5: het is een lastige keuze tussen Summertime of
1: the
5: Ketchup Song.
1: Ja.
5: Maar ik wil toch voor de Ketchup Song.
0: Oh. Adio.
1: Maarten,
0: dan...
1: Dat wordt een spannende keuze, denk ik.
0: Gun je me een minuutje of drie?
1: Nou, voor deze keer.
0: Voor deze keer dan. Ik moet even...
1: Best een, misschien wel...
0: Een nek-a-nek race dit. Ja, ik ga even tellen met de telraam.

0: Again Before I Go.
1: Zweetdruppeltjes vallen van je voorhoofd.
2: Ja, nou ja, pas wel lekker bij de zomer, hè?
1: Ja, maar dat komt waarschijnlijk ook door die inzettingen van vandaag, want het is best spannend.
2: Ja, nou ja, dat hoofdrekenen van mij, ja. Nou ja, scholen zijn begonnen, ik denk dat nog eens een lesje naar groepje 4 moet.
1: Ik ga je helpen.
2: Ja, is het zo?
1: Ik ga je helpen.
2: Ja, je hebt naar mijn telraam gekeken.
1: Ik heb naar je telraam gekeken, maar er is een verlossend iemand. En dat is Peter Meijer.
2: Ja.
1: Denk ik tenminste.
2: Mm-hmm.
1: Die zegt, ik switch.
2: Hij switcht
1: van Jan Smit met Tranquilo naar de ketchup-song van Las Ketchup.
2: Dus,
1: betekent
2: dit?
1: Dan weet jij hoe dat zit.
2: Dan weet ik in ieder geval dat ik naar mijn telraam kan kijken en heel gebiologeerd. En je denkt inderdaad, welk plaatje gaat het worden? Inderdaad, dankzij Peter is dit de winnaar van de voorgloeien van vandaag. Oftewel, de zomerhit-editie van Las Ketchup en de Ketchup

0: 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Ridaar. Met reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Met de VVV cadeaukaart geef je jouw medewerkers zelf de keuze. Sonja bestelt lekker sushi, Thomas gaat naar het theater, Maan voor de laatste mode en Abdel naar een leuk hotel. De VVV cadeaukaart, het eindejaarsgeschenk dat altijd goed uitpakt. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar, eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
1: De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaker goedkoper bier over de grens kopen. Accijns op bier is in Duitsland veel lager. Brouwers vrezen dat een geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil alleen maar verder vergroot. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichterlaan door de aangekondigde Duitse tolheffing. Vrachtverkeer zou de tol kunnen ontwijken via wegen in Limburg. De provincie voert daarom al verkeersmetingen uit. Als het nodig is, kunnen verkeersregelaars, controles of tijdelijke inrijverboden voor vrachtwagens worden ingezet. Vaals vreest vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Venlo maakt kans op de titel Sportgemeente van het Jaar. De gemeente is samen met Den Bosch en Valkenswaard genomineerd. Volgens de jury onderscheidt Venlo zich met Venlo Fit, waarbij sport en bewegen worden ingezet voor onder meer gezondheid en leefbaarheid. De jury bezoekt de drie gemeenten nog en op 23 september wordt de winnaar bekendgemaakt. En met de tekst Wie hier parkeert is een aap probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten en moet aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen. Veel effect had de actie nog niet, want gisterochtend stonden opnieuw 5 auto's fout geparkeerd. School, gemeente en wijkraad praten over een oplossing. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij een matige oost-zuidoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 26 graden. In Zuid-Limburg blijft het bij wat meer bewolking iets koeler.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine en Dr. Beat.
1: L1 Media Overzicht.
0: En vandaag begint een campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In een campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Ik dacht misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Goed stuk vuil, jeetje mina.
4: Pleeg zelfmoord alstublieft. Om publiekelijk opgehangen worden.
0: Ja, ook de moeder van raadslid Julia Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
5: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Ja, bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie.
6: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun 10e, dat blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. De staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook weet dat de online wereld ook kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat de ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
6: Ja, en ook hier begint een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe om te gaan met die telefoon.
0: In Den Bosch hebben inwoners gisteravond van zich laten horen over de asielopvang in Engelen. Ja, de gemeente wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen. De plannen leiden al maanden tot onrust in het dorp. Een paar keer moest de ME eraan te pas komen. In de raadzaal ging het er rustig aan toe.
8: Ik heb ook recht om mij veilig te voelen in mijn eigen dorp.
9: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
10: Geef ons alstublieft ons dorp terug. Geef ons alstublieft onze veiligheid terug.
0: Maar liefst 31 inwoners mochten hun verhaal doen aan de gemeente.
6: Op spinazie, citrusvruchten, zit gemiddeld het hoogste aantal pesticidenresten. Blijkt uit een nieuwe pesticide-eetwijzer. De ranglijst wordt jaarlijks opgesteld op basis van testresultaten van de NVWA. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt ook deze onderzoeker.
11: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
6: Het kabinet werkt ondertussen aan een convenant. Dat zou moeten leiden tot vermindering van het verbruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund.
0: Verder vandaag, Maarten.
6: De KNVB die presenteert om 16:30 vanmiddag in Zeist de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard is de opvolger van de vertrokken Ronald Koeman. De rechtbank in Utrecht houdt een zitting in de zaak tegen een 24-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij afgelopen maart bij een pompstation langs de A1 bij Muiden. En in het Amerikaanse South Carolina wordt de tweede ronde van de republikeinse voorverkiezingen gehouden.
0: Het is L1, een hele goede morgen, de L1-ochtendshow met Cameron.

De hit van Cameron Whitecamp en The Kingdom of Fear. Dit is L1, kreeg van de luisteraar trouwens. Van Guido, dankjewel voor doorgeven op de A2 noordelijke richting. Tussen Hoogster en de Echter staat een flitser bij 226.3. Hey, hup, er nog een plekje vrij in de agenda op zaterdag 5 september. We hebben namelijk in de studio die 4 tickets liggen voor het bluesfestival in Tegelen op 5 september. Die kennen van dicht zijn. Blijf luisteren naar L1 en wie weet Max zich kans. Hey, goedemorgen, dit is de L1 ochtendshow, 7:15 met Mooney en de Zero's.

0: Ja, deze had er vanochtend best in kunnen staan. In die volgloeiende lijst met die zomerhits. Maar ja, helaas. Maar gelukkig wel op de radio net. Mooney Dove, I'll Be Loving You. Goedemorgen. Het is de L1 ochtendshow. En het ritueel natuurlijk rond dit tijdstip.
1: Ja,
0: dat is belangrijk om te weten wat we aan kunnen. Korte mouwtjes, korte broek.
1: Ja, nou ja, dat zit er wel in vandaag. Ja. Hè? De weersverwachting is goed. Ik heb net in het bulletin ook voorgelezen. We zitten rond de 26 graden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is lekker. Het zonnetje, dat schijnt daar lekker boet.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Ik ben er al opgekleed.
1: Ja, ik zie het. Ik hups korte mouwen aan.
0: Ja, ja.
1: Maar we hebben natuurlijk de weerwaarnemingen. En ik zie me toch bij André van Maris in de grashoek. Lekkere blauwe lucht. Komt-ie.
2: Goedemorgen Maarten en Stefan. Op deze dinsdagmorgen morgen doet de grashoek de weerwaarneming. Ja, een strakke lof weer vanmorgen. Hier en door een vliegtuigstreepje erin. Het is frisjes vanmorgen, maar niet kort. Terug, weinig wind en een zon die er al langzaam weer bij kunt.
0: Ah, mooi.
2: Ja, vandaag gaat het opwarmen, dat is een graad op 24 in de loop van de dag. Dus dan kunnen we ons wel verheugen op een zomersdagje. Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
1: Dankjewel, radio. Hè. Ja, dat is dus de grashoek. Hè. Iets noordelijker in onze provincie. Zuidelijk, daar zit onze grote vriend Helmut Weissen op het dak van Maastricht-Aachen Airport. En ik heb al een beetje gekeken, daar toch wel wat bevolking te zien, hoor.
3: Een goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leemshow. Hier de weerwaarneming in het Hoofdrijk Maastricht Airport. Starten vandaag van Zuidoosten, starten met 11:30 behoorlijk weer. Wat goed waarnemend is, is de stratencumuluswolking. Die ook nog van kleur voorzien is. Oranje met gele gloed. Als we dan doorschieten vanuit Zuidoosten, langzaam richting het oosten, ja, zien we op danig die bewolking goed waarneembaar. Iets verderop is de opkomende zon ook goed waarneembaar. Die vandaag rond 6:39 de reis begonnen is en vanavond rond 20:37 die reis eindigt. We zitten inmiddels al onder de 14 uur. Doorschietend van het richting het noorden zogezegd, zien we ook daar die bewolking en wat vliegtuigstrepen waarneembaar. We hebben momenteel een noordoosten matige wind met behoorlijke windvlagen van betekenis. Temperatuur 13 graden, maar door die windvlagen voelt het een stuk kouder aan. Het is droog, beloven we droog te blijven, dus we kunnen stop opmaken voor een mooie dag, denk ik. Verder wens ik jullie een mooie dag toe, Radioa.
1: Radioa, denk je wel, man. En het zag er wel mooi uit, hoor.
0: Yeah,
1: kleuren, wolken met die,
0: yeah,
1: door die zon worden aangeschenen. Echt heel erg mooi. Maastricht-Aachen Airport was dat Helmut Weissen. En dan gaan we weer richting het noorden van onze provincie. Want daar is Peter Meijer.
4: Goedemorgen, Maarten Pascal en luisteraars. Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend weer een prachtige ochtend. Geen wind, graadje of 16, 17. Maar het wordt vandaag een topzomerdag met 27 graden, misschien wel 28 graden. Ja, dat betekent toch veel zonneschijn. Dus als je buiten bent, goed smeren, toch voldoende drinken. En voor de rest, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
1: Morgen, man. Wat mij opvalt is ook bij Peter Meijer dat er ontzettend veel vliegtuigstrepen in de lucht zijn. En dat lijkt een beetje sluierbewolking, maar het neemt niet weg dat het toch een prachtige dag wordt vandaag, hè?
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, ik ben er al op gekleed. Dat is dat in ieder geval, dat is in ieder geval al hartstikke fijn. Ja, ik zie op LNTV ook nog even de weerfoto, hè?
1: Ja, dus van Truus Peters, Heijmans, die Sint-Odile in Bergen. Ook daar wat veel blauw te zien en ook wat bewolking. Maar het ziet er gewoon poepie-chic uit, dat weer.
0: Heerlijk. Het is L1, wat een mooie dag. De L1 ochtendshow hier. Stefan Maarten melden zich met Lex Uiting en Lotte Verpraten.

0: Songfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Appen met de Jocks. Download de L1-app.
2: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere de spectaculaire openingsvoorstelling From Black to Rainbow van de Franse groep Plasticien Volant. Wandel mee en laat je betoveren. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
3: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
4: Speelgoed en koopjes, die vind je natuurlijk op Retail Park Roermond. Bij Action en Toy Champ. Shoppen is fun op Retail Park Roermond.
5: Ik zal shoppen, gratis parkeren.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst Wie hier parkeert is een aap, probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Die trof een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne. Bomen werden ontworteld en zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. Werknemers van de 3 beveiligingsbedrijven op Schiphol houden vandaag werkonderbrekingen. En dat gaan passagiers merken, zegt vakbond CNV.
14: Ja, er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
13: De beveiligers eisen betere arbeidsomstandigheden en een lagere werkdruk. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is vrijwel stilgevallen. Gisteren voeren 2 schepen met grondstoffen door de belangrijke zeestraat. En dat is het laagste aantal sinds mei. Voor het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran ging ongeveer een vijfde van de wereldwijde olieproductie door de straat van Hormuz. Kinderen zijn gemiddeld 10 jaar oud als ze hun eerste smartphone krijgen, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Staatssecretaris Aert wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel ziet dat online zijn kinderen kansen biedt.
15: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijk content zien.
13: Kinderen vertellen het niet altijd aan hun ouders, als ze berichten zien waar ze verdrietig of bang van worden. Het weer zonnig en het wordt ongeveer 24 graden. Alleen in het uiterste zuiden iets meer bewolking en wat koeler.
16: Alleen verkeer op de A2 in noordelijke richting tussen afrit Budel en knooppunt Leenderheide 20 minuten extra. Sta je elders in de provincie in de file, dan is je vertraging minder dan 10 minuten.
17: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
18: Hey Frank.
19: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
18: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
19: Oh ja, joh.
18: De gereedschapkist, de meterkast.
19: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
18: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
19: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
18: Top! Jij blijft Bob. Love, Kees.
19: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.

0: door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Brand 3500 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lut en de tribute bands van Bon Jovi. Rockaway met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand3500night.nl.
2: Stiel Heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Marieke. En can you hear me? Dit is L1, de ochtendshow. En het mooie is dat wij deze week een mooie prize hebben liggen in onze kluis. En Maarten die steekt weer even bij die kluis van vandaag.
1: Ik ben er vanochtend alweer geweest en ik heb weer 4 kaarten uitgehaald. Dat zijn 4 keertjes voor het Blues Festival in Tegelen.
0: Wanneer gaat het plaatsvinden?
1: 5 september.
0: 5 september. Ja. Dus alvast 5 september met potlood in die agenda zetten. En dan kent ze dan misschien dat touw. Zullen we gewoon die WhatsApp gewoon al opengooien?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, kent gewoon WhatsApp, hè?
0: Precies. Wilt ze nou het Blues Festival in Tegelen op zaterdag 5 september? Hey, app dan gewoon even richting de L1 WhatsApp. En wie weet, geeft ze dus wel op die 5e
1: nog. Zeg, ik wil er heer.
0: Precies, met een handje erbij, misschien een leuk zonnetje erbij. Alles mogen, alles kan via de L1 WhatsApp. Ik ben benieuwd, misschien spreek ik zich wel strakken in de L1 ochtendshow. Met toch wel een van de grotere hits van dit moment. Kom opeens aanwaaien. Al heel lang bezig in Amerika, maar nu eindelijk een wereldwijde hit van deze Ella Langley. Dit is Choose in Texas. Goedemorgen, dit is de L1 ochtendshow.

ochtendshow. Met Kevin DeGraw en Best I Ever Had. Langste file op dit moment in de provincie. Dat liep mijn muziekje niet. Op de A2 noordelijke richting. Tussen Afrit Budel en Knopend Leenderheide 15 minuten. En Guido meldt via de L1 WhatsApp een flitser op de A2 noordelijke richting. Tussen Rooster en Echt. 226.3, daar wordt gecontroleerd. File op flitser mag je altijd doorgeven via de L1 WhatsApp. Goedemorgen, dit is Marco Borsato. Dromen zijn bedrog.

0: Zo, in die tijd hadden ze nog heel veel tijd, hè?
1: L1 Media Overzicht.
0: Marco Borsato en de dromers zijn met Rog. Het is L1, een hele goede morgen. Vandaag begint de campagne waarin duidelijk wordt gemaakt wat voor impact bedreigingen hebben op lokale politici. Ook hun familie en vrienden hebben hier last van. In de campagnevideo lezen ouders van raadsleden haatberichten voor.
2: Ik dacht, misschien is het wel goed om je eens wat te laten lezen wat mensen over mij schrijven.
3: Goed stuk vuil, jeetje mina.
4: Pleeg zelfmoord alsjeblieft. Om publiekelijk opgehangen worden.
0: Ja, ook de moeder van raadslid Julia Broersen komt voor in de video. Ze vond het intens om dit zo met haar moeder te bespreken.
5: Ik heb het daar wel met mijn ouders over gehad. Mijn moeder wist ook wel dat de bedreiging en de agressie toenam. Maar wat er dan precies werd gezegd, dat wist ze niet. En dat las ze hier eigenlijk tijdens deze campagne voor het eerst voor. Dus dat was heftig om mijn moeder zo te zien.
0: Ja, bijna de helft van de lokale politici heeft te maken met agressie en intimidatie.
6: Kinderen krijgen steeds jonger een smartphone, gemiddeld rond hun tiende, blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De helft van de kinderen ziet wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Toch vertellen ze dat niet altijd aan hun ouders uit schaamte of angst voor een boze reactie. Staatssecretaris wil daar opnieuw aandacht voor, hoewel ze ook wel weet dat de online wereld kansen biedt.
7: Ze kunnen informatie ophalen, meedoen, hun vrienden leren kennen en in contact staan. Maar aan de andere kant zien we ook dat de algoritmes die gebruikt worden verslavend kunnen zijn en dat ze ook schadelijke content zien. We vinden dat de platforms daar natuurlijk verantwoordelijk voor zijn, maar we zien ook dat ouders handvaten nodig hebben om met hun kinderen in gesprek te gaan.
6: Ja, en daarom komt er nou een campagne waarin ouders samen met hun kinderen een afsprakenkaart kunnen invullen over hoe ze om moeten gaan met die telefoon.
0: Het kan flink druk worden bij de veiligheidscontrole op Schiphol. Beveiligers staken verspreid over de dag 3 keer een kwartier.
8: Het zullen werkonderbrekingen zijn van 15 minuten. Vandaag om 10 uur, om 2 uur en om 7 uur 's avonds. Er zullen vast wel wat rijen ontstaan. We verwachten niet gelijk dat mensen massaal hun vlucht missen. Maar passagiers zullen er wel last van hebben.
0: Ja, morgen wordt het 5 keer een kwartier. De beveiliging op Schiphol is sinds mei anders geregeld. Eerder waren er daarvoor 5 bedrijven. Nu zijn dat er nog maar 3. Volgens de bonden zijn er sindsdien problemen met de roosters, pauzes, verlof en de bezetting.
6: En dan op spinazie en citrusvruchten zitten gemiddeld het hoogste aantal pesticidenresten. Dat blijkt uit nieuwe pesticiden Eetwijzer. Deze ranglijst wordt jaarlijks opgesteld op basis van de testresultaten van de NVWA. De gemiddelde besmetting met pesticiden blijft nagenoeg gelijk, maar het terugdringen ervan gaat lastig. Terwijl er zeker mogelijkheden zijn, zegt deze onderzoeker.
9: Er wordt tegenwoordig vaak gewerkt met UV-licht of met infraroodstralen. Je kunt van alles doen. Alleen, ja, er zit altijd een prijskaartje aan. Of het is nieuw, of mensen, boeren zijn er onwennig mee. Dus het gaat allemaal veel te langzaam.
6: Ja, het kabinet werkt ondertussen aan een convenant dat zou moeten leiden tot vermindering van het verbruik van pesticiden. Maar dat wordt tot nu toe door geen enkele maatschappelijke organisatie gesteund.
0: Ja, verder vandaag. De KNVB presenteert rond 4:30 in Zeist de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez. De Spanjaard is de opvolger van de vertrokken Ronald Koeman. En de wielrenners in de Vuelta doen in de 4e etappe Andorra aan.

0: bluesliefhebbers. Bluesfestival Tegelen. Luister deze week naar de L1 Ochtendshow en maak kans op tickets.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
8: Dit is het L1 Nieuws met Maarten Bonnemeijers.
9: De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaker goedkoper bier over de grens kopen. De accijns op bier in Duitsland is bijvoorbeeld veel lager. Brouwers vrezen dat de geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil nog verder vergroot. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichterlaan door de aangekondigde Duitse tolheffing. Vrachtverkeer zou de tol kunnen ontwijken via wegen in Limburg. De provincie voert daarom nu al verkeersmetingen uit. Als het nodig is, kunnen verkeersregelaars, controles of tijdelijke inrijverboden voor vrachtwagens worden ingezet. Vaals vreest vooral gevolgen voor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Venlo maakt kans op de titel Sportgemeente van het Jaar. Gemeente is samen met Den Bosch en Valkenswaard genomineerd. Volgens de jury onderscheidt Venlo zich met Venlo.fit, waarbij sport en bewegen worden ingezet voor onder meer gezondheid en leefbaarheid. De jury bezoekt de drie gemeenten nog en op 23 september wordt de winnaar dan bekendgemaakt. Met de tekst "Wie hier parkeert is een aap" probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten en moet aandacht vragen voor de veiligheid van kinderen. Veel effect had de actie nog niet, want gisterochtend stonden opnieuw 5 auto's fout geparkeerd. School, gemeente en wijkraad praten nog over een oplossing. Het weer in Limburg. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Bij matige oost-zuidoostenwind wordt het zo'n 26 graden. Maar in Zuid-Limburg blijft het bij iets meer bewolking koeler.

kaarten hier liggen. Voor zaterdag 5 september, namelijk 4 stuks voor het Bluesfestival in Tegelen. Ja, dit kent erbij zijn, hè. En wie? Heel simpel, gewoon even een appje sturen met hallo, ik wil erbij zijn, via de L1 WhatsApp. Het is de L1 Ochtendshow. Goedemorgen met Shaboozy en Miles Smith. Dit is Blink Twice.

0: De Black Eyed Peas en Where is the Love? Het is L1, goedemorgen, de ochtendshow hier met Maarten Stefan Verzund Procent. Hey, we hebben net opgeroepen, Maarten, om te appen voor de tickets. Hè, 40 stuks voor het Bluesfestival in Tegelen. Zeker. Op zaterdag 5 september. Die champagnekoeler die heb je er wel even bij gepakt. Een bekertje met allerlei namen. We hebben gegrabbeld. We hebben geschud, gegrabbeld.
1: Een naam eruit getrokken. En als het goed is, heb jij die nu aan de lijn.
0: Ja, blindelings even een nummer ingetoetst van degene die weet gaan terugbellen. Sandra, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Sandra.
0: Hallo Sandra, hoe is het?
2: Ja, goed. Onderweg naar werk.
1: Oh, naar werk. Wat doe je voor werk?
2: Ambulancebegeleiding. Ik ben een moeilijke, complexe hulpvraag, zeg maar.
1: Oh, dat is best wel een heftige baan, denk ik.
2: Ja, dat geeft wel enige uitdaging.
0: Ah, dus een beetje ontspanning op de vijfde, dat kun je wel gebruiken.
2: Absoluut.
1: Zeker
2: weten.
1: Hey, ben je een beetje bluesfan?
2: Ja, helemaal.
1: Ja? Doe eens een voorbeeld. Doe eens een voorbeeld.
2: Nou, ik ben met name fan van een bandje wat misschien niet zo heel erg bekend is. En dat is The Leftovers. En daar gaan we regelmatig naar luisteren.
1: Ja.
2: En dat heeft mijn liefde voor de blues nog meer doen versterken, zeg maar.
1: Oké. Okay.
0: Maar Sandra, kun je een beetje op blues dansen?
2: Dansen is misschien een groot woord, maar
0: meer
2: bewegen zeer zeker.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja. Kijk, ik vraag hem maar even. Hè. Ik denk, kan op blues gaan dansen, weet je even wel. Oh, wel hartstikke leuk. Maar Sandra, dus 5 september, staat er al iets in met potlood in de agenda of nog helemaal niets? Of wil je de vulband erbij pakken?
2: Die is nog helemaal
0: vrij. Nou, begin maar eens even te schrijven dan. Van harte gefeliciteerd. Dicht best erbij, hè. Zaterdag 5 september. 4 tickets in den pocket.
2: Super, heel erg blij mee. Ja, dankjewel.
0: Ja, de grootste vraag is, ja, ik ken wel vragen bij welk radiostation ze dit heb gewonnen. Maar ben je weer, bij wie neemt ze met?
2: Dat zou een vriendenkoppel zijn. En het zijn 4 kaartjes, toch?
1: Ja, zeker.
2: Ja, dus die laatste persoon, ja, daar moet ik nog eventjes over nadenken, maar dat gaat helemaal goed komen.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Laat ze maar vooral barbecuen voor je of zo. Komt dat wel helemaal in orde. Hey Sandra, heel veel plezier, hè?
2: Ja, super. Dankjewel en tot de volgende dag.
1: Hoi.

0: Take a Chance in de L1 Ochtendshow. Nou, op L1nieuws.nl, ja, het verhaal over de bierverkoop die in onze provincie harder afneemt dan in de rest van het land. Ja, Maarten, die is er even, maar dan komt hier een woordgrap ingedoken.
1: Nou, zeker weten, hoor. Het is toch wel opmerkelijk, want in Nederland wordt er sowieso minder bier gedronken, maar in Limburg spannen we toch wel de kroon. En daar zijn toch wel aanwijzbare redenen voor, en daar komen we zo meteen even op terug.
0: Dat hoor je zo meteen in de L1 Ochtendshow en de lekkerste hits in de morgen van Rowan Airs en Heilig Antonius.

0: de jocks. Download de L1-app. Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
1: Brand 35 Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Dude en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brand35night.nl.
0: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. De gemeente Vaals houdt rekening met meer vrachtwagens op de Maastrichter Laan door de aangekondigde Duitse tolheffing. En met de tekst Wie hier parkeert is een aap probeert een ouder fout parkeren bij de Rudolf Steiner School in Venlo tegen te gaan. De boodschap werd met afwasbare verf op de stoep gespoten.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar.
11: Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Yeah. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Kinderen krijgen hun eerste smartphone gemiddeld op hun 10e jaar. Ze zien wel eens berichten waar ze bang of verdrietig van worden. Blijkt uit een peiling van het ministerie van Economische Zaken. Vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. In Dokkum heeft vannacht een grote brand gewoed. Een meubelmakerij ging daarbij verloren. Rond 3:30 vannacht kreeg de brandweer een melding over de brand. Die vertelt hoe het er bij aankomst uitzag.
12: Toen sloegen de vlammen al uit het dak. Intussen is het hele pand verlengen. Het pand is instorten. We zijn nog bezig met bluswerkzaamheden. Dus ja, daar ben ik nog mee bezig.
10: Er zijn geen slachtoffers gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. Inwoners van Engelen konden gisteren hun mening geven over de opvang van asielzoekers. De gemeente Den Bosch wil daar volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers onderbrengen in een oud politiebureau. Het plan leidt tot veel spanning in Engelen. Zo werden huizen beklad van voorstanders. Bezorgde burgers konden gisteren op hun inspraakavond hun verhaal kwijt.
13: Moeten we hier echt wachten tot er eerst steekincidenten, overvallen of erger plaatsvinden, voordat wordt ingezien dat deze locatie ongeschikt is?
14: Geef ons alstublieft ons dorp terug.
10: De gemeente wil komende maand een knoop doorhakken over het AZC in Engelen. Een jongetje van 3 is gisteravond per ongeluk in zijn eentje met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. De NS kreeg 's middags een melding over een jongetje dat zonder ouders in de trein zat. Hoe hij daar terecht was gekomen is onduidelijk. In Eindhoven is de peuter opgevangen en daarna is hij samen met de NS-medewerkers naar Breda gereisd, waar zijn moeder op hem stond te wachten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en iets warmer met maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er vaart vrijwel niks meer door de straat van Hormuz. Gisteren gingen er nog twee vrachtschepen door, maar daarna is het scheepvaartverkeer bijna volledig stilgevallen. En dat is te merken op de energiemarkt. Daar is veel meer onzekerheid en gaan de brandstofprijzen dus omhoog. Een akkoord over een einde van de oorlog tussen Iran en de VS lijkt voorlopig nog ver weg. Rond deze tijd leggen beveiligers op Schiphol hun werk kort neer. Ze eisen betere werkomstandigheden en een lagere werkdruk. Passagiers die moeten rekening houden met langere rijen bij de beveiliging. En vandaag is er nog twee keer een werkonderbreking en ook morgen zijn die er. Door de aanhoudende droogte is in Brabant voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Natuurgebied de Zeezuiper ligt bij Bergen op Zoom. De vissen die liggen er dood op de bodem. Volgens de boswachter daalt het waterpeil in het afgegraven veengebied al sinds de jaren 70. Maar nog nooit kwam het gebied helemaal droog te liggen. De regen van de afgelopen tijd heeft niet geholpen. En door het droogvallen komt er nu ook veel CO2 vrij. En ook de heide in het gebied is kurkdroog. In het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest en 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. En er wordt nog altijd gezocht naar twee vermisten onder het puin van een ingestort huis. In Zuid-Frankrijk werden gisteren windstoten gemeten tot wel 200 km per uur. En NS-medewerkers hebben gisteren een jongetje van 3 teruggebracht naar zijn moeder in Breda. Hij zat in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hoe dat kon gebeuren is nog altijd een raadsel. Reizigers die hem zagen zitten trokken aan de bel. NS-medewerkers hebben de peuter vervolgens teruggebracht. Het weer dan nog. Zonnig vandaag, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24. Morgen zon en wolken en dan nog iets warmer dan vandaag, maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Tennissen, Pluto Sport.
2: Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Nokian, Pluto Sports. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sports. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die in de nacht van donderdag op vrijdag werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. Wie hij bedreigde, zegt de politie niet. De man van 34 uit Nijmegen werd op het stationsplein in zijn been geschoten door een agent. Wat de directe aanleiding daarvoor was, is nog altijd niet duidelijk. De politie sprak alleen van een verdachte situatie. De man blijft voorlopig vastzitten. De oorzaak van de brand die de Vondelkerk in Amsterdam verwoestte blijft onduidelijk, zegt de politie. In de nieuwjaarsnacht ging de kerk in vlammen op. De politie onderzocht of de brand was aangestoken of dat die was ontstaan door vuurwerk. Maar dat is niet meer na te gaan. Omwonenden zeiden destijds dat een vuurpijl de Vondelkerk had geraakt. Maar de forensische sporen die zijn niet meer te achterhalen, zegt de politie. Door de droogte is bij Bergen op Zoom voor het eerst in 700 jaar een moeras droog gevallen. Moeras de zeezuiper ontstond door turfwinning. Nu liggen de vissen dood op de bodem. Volgens de boswachter is voor herstel van het gebied heel veel water nodig. En vandaag start een campagne om ouders meer betrokken te krijgen bij het smartphonegebruik van hun kinderen. Vaak hebben ze geen idee wat hun kinderen er allemaal mee doen of wat ze checken. Uit een peiling van de overheid blijkt dat kinderen wel eens berichten zien waar ze bang of verdrietig van worden, vooral op Snapchat en TikTok. Landen als Griekenland, Spanje en Frankrijk proberen op eigen initiatief een sociale mediaverbod voor elkaar te krijgen voor kinderen. Nederland doet dat voorlopig nog niet. En gemiddeld krijgt een kind rond de 10 jaar een smartphone. En in het zuiden van Frankrijk is de schade groot na een tornado die gisteren overtrok. Een dorp ten zuiden van Carcassonne is zo goed als verwoest. 15 mensen raakten zo gewond dat ze naar het ziekenhuis moesten. Er wordt nog altijd gezocht naar 2 vermisten onder het puin. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 24 vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de poging tot een aanslag op een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig zijn vermoedelijk meerdere drones gebruikt, dat melden Duitse media. Bijna 3 weken geleden werd een drone met explosieven gevonden in de buurt van het vliegtuig. Een tweede drone zou mogelijk in botsing zijn gekomen met een DHL-vliegtuig. En een derde drone werd gevonden in een veld niet ver van het vliegveld. Bondskanselier Merz zegt dat binnenkort bekend wordt gemaakt wie er achter de aanslagpoging zit. Volgens Duitse media zijn Russische veiligheidsdiensten erbij betrokken. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig werd gebruikt om militair materieel mee te vervoeren. De afgelopen maanden zijn er nepmails gestuurd over de betalingssystemen iDEAL en Wero. Het Nederlandse systeem iDEAL zit in de overgang naar het Europese systeem Wero. Criminelen die proberen daar misbruik van te maken, bevestigt Currents, dat is het bedrijf achter de betalingssystemen. Dat zegt dat er frauduleuze mails in omloop zijn, waarin onterecht wordt gezegd dat consumenten actie moeten ondernemen om de overgang mogelijk te maken, bijvoorbeeld door op een link te klikken en betalingsgegevens achter te laten. En dat klopt allemaal niet, zegt Currents. Consumenten die hoeven niets te doen voor de overgang. Bij online betalingen zijn dit jaar beide logo's te zien, van zowel iDEAL als van Wero. Een man die vorige week in Sittard werd neergeschoten door de politie wordt verdacht van bedreiging en poging tot moord. Het is een 34-jarige inwoner van Nijmegen en meer willen politie en het OM niet kwijt. De verdachte werd geraakt in zijn been. Zijn voorarrest is verlengd. En het blijft onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in de Vondelkerk in Amsterdam. Volgens de politie zijn er geen forensische sporen meer. Het weer dan nog. Zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Het blijft droog en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live.

Ja, de allernieuwste van Bruno Mars, On My Soul. Is niet helemaal waar, want Bruno heeft alweer een nieuwe, maar dan in een duo. Een hele goede middag. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag dinsdag, het is vandaag 25 augustus en exact 12:05. Ik heb voor jou muziek klaargestaan van onder andere Alex Jordan, van Kensington, van Christina Aguilera, maar ook van Kygo samen met Whitney Houston. Maar we gaan eerst naar het nieuws in het kort. Het toekomstige Integraal Kindcentrum, oftewel het IKC in Bezel, kost de gemeente op basis van de huidige ramingen jaarlijks €26.775 extra. De gemeentelijke exploitatiekosten stijgen van €13.800 naar €40.575. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van VLP. En de provincie Limburg sluit niet uit dat er woningen worden gebouwd op plekken waar landbouwers gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Dat kan ook gebeuren bij de bouwrechten van stoppende veehouders en PLMA's. Wel moet per locatie goed worden gekeken naar de gezondheid van de bewoners en naar de belangen van de boeren. En wat gaat het weer doen? Nou, vanmiddag is het uitstekend zomerweer met op veel plaatsen 24 of 25 graden. Het blijft vrij zonnig met wat sluierbewolking. Met misschien op het eind van de dag een drupje regen. Maar dat kan de pret niet drukken. Het uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, meer nieuws op de site omroeppnm.nl, omroephorstaandemaas.nl, maar zeker ook in of op die makkelijk te downloaden app van jouw telefoon.

0: Move Like Jagger, Maroon 5, featuring Christina Aguilera. En dit allemaal op de zenders Omroep PNM en Omroep Hoogst aan de Maas op deze dinsdag 25 augustus, bijna 11:45. Balo stond afgelopen zondag de hele middag in het teken van het Internationaal Straattheater. Op 6 locaties in en rond het centrum waren voorstellingen te zien. Bezoekers konden hun eigen route samenstellen en verschillende acts bekijken. Omroep PNM was erbij.
1: De hele middag waren in en rond het centrum van Balo 6 internationale theateracts te zien. Op onder meer de Markt, bij Shiva, de Sprunk en op de Kasteelweide konden bezoekers verschillende voorstellingen bezoeken.
2: Don't come back no more.

0: gevarieerd. Van voetbaltrucs en jongleren tot goochelen, muziek en comedy. Iedere act werd 4 keer opgevoerd, waardoor bezoekers zelf hun route door Baarlo konden samenstellen.
1: Op dit moment hebben we ontzettend veel mensen op de been. En we hebben natuurlijk een prachtig weer vandaag. Heerlijke temperaturen voor de mensen. Augo d'Italia, die stond neben de Meert. Veerman, die maken muziek. Nou, we hebben de route Italië, we hebben de route Duitsland, we hebben de route Nederland. We hebben de route Argentinië, dus all over the world. En we zijn heel trots op het feit dat we dat weer kunnen doen dit jaar. Dat de mensen zo ook grootgezind zien en giften geven, die zien echt prima. Nou ja, een 100% geslaagd heeft het.

0: De 15e editie werd afgesloten op de markt, waar Forever Young voor de laatste muzikale noten van de middag zorgde. Ze zorgden met een flashmob voor een verrassing in het programma.
1: Om gewoon een verrassingseffect te geven, ook, wat ook in Boulder zou kunnen plaatsvinden. Zo was ook op televisie en op stations en zo. Daar werd er wel eens gedaan, die flashmobs. Dat werd natuurlijk achteraf bewerkt. En nu hebben we iets helemaal zonder te repeteren. En dat was een prachtige verrassing, heb ik het idee.

En zeg je nou, oh, ik heb de tv niet aanstaan. Geen probleem, wil je toch een filmpje zien? Ga naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM.

Jazeker. Volgens mij thuis de stoelen en de banken en de stoelen aan de, en de tafels uiteraard aan de kant voor Jerry Lee Lewis. Wat vliegt de tijd als je samen de handen uit de mouwen steekt voor de natuur. Dit jaar is het feest, want Groengroep Zevenum bestaat maar liefst 30 jaar. Al 3 decennia lang zorgt de Groengroep dat Zevenum, Kronenberg en Evertshoort groen, biodivers en prachtig leefbaar blijven. Dat mag gevierd worden en daarvoor zijn de inwoners van specifiek Zevenum, Kronenberg en Evertshoort uitgenodigd voor een bijzondere feestdag in hun eigen Zevenumse landschap. Te beginnen met een fietstocht van ruim 18 kilometer en verrassende ontmoetingen op een bijzonder boerenerf. Na de fietstocht is er tijd voor muziek en een naborrel. Opgave voor de laatste plekken voor de fietstocht kan via de link die op de site van Omroep Horst aan de Maas staat.

van jeugd van tegenwoordig met sterrenstoffen. Maar wat al een paar jaar oud is, maar niet te min om gedraaid te worden in Lunch Live. We gaan zo naar het nieuws, het weeroverzicht en uiteraard de situatie op het werk. Maar eerst Maroon 5 en hun memories.

De herinneringen van Maroon 5 brengen ons richting het nieuws. Het weer en uiteraard de situatie op het werk. Het is 1:01. Laten we beginnen. Het toekomstige Integraal Kindcentrum, oftewel het IKC in Bezer, kost de gemeente op basis van de huidige ramingen jaarlijks €26.775 extra. De gemeentelijke exploitatiekosten stijgen van €13.800 naar €40.575. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van de VLP. In het IKC komen onder meer basisschool Het Spik, kinderopvang Het Rovertje, de open inloop en binnensport samen. De totale exploitatie van het complex wordt voorlopig geraamd op bijna €224.000 per jaar. De uiteindelijke rekening staat nog niet vast. Zo is toch onduidelijk welk effect het nieuwe IKC heeft op de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan Stichting Binnensport Bezel. Ook kunnen de totale exploitatiekosten pas nauwkeurig worden bepaald nadat het gebouw in volledige kalenderjaar in gebruik is geweest. En schoolbestuur Kerobij betaalt geen huur voor de onderwijsruimte. Het gebouw wordt hiervoor kosteloos in bruikleen gegeven, zoals gebruikelijk bij onderwijshuisvesting. En de provincie zegt dat de gemeente zelf bepalen welke afstand nodig is tussen woningen en landbouwgrond waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Er is geen landelijke minimumafstand, al hanteert de Raad van State vaak 50 meter als richtlijn. Gemeenten moeten bij de nieuwe woningen rekening houden met de gezondheid van bewoners en de belangen van agrarische bedrijven. Woningbouw op het erf van een stoppende veehouder is onder voorwaarden toegestaan. Peelemaas, Horst aan de Maas, Venray en Leudal hebben hiervoor beleid of stappenplannen. Bij twijfel kan de provincie worden betrokken, maar de gemeente maakt uiteindelijk de belangrijkste afweging. En we gaan naar de situatie op de weg. Even kijken, waar zijn de files? Niet relevant, het is allemaal richting België. Nou, dan gaan we even kijken wat de andere meldingen zijn. Op de A67, Venlo richting Eindhoven, de hoogte van Grashoek, een auto met problemen bij 55,9. A73, Venray richting Venlo, de hoogte van Horst, een auto met problemen bij 55,5. Dan gaan we naar de N280, de hoogte van Roermond. Daar liggen voorwerpen op de weg en genoemd bij paaltje 19,2. Dan even kijken en nog even een refresh. Dan komt er nog eentje binnen. Op de Julianensingel ter hoogte van Venray. Ook daar liggen voorwerpen op de weg. Nou, dan gaan we even naar het weer. Nou, wat gaat het worden? Vanmiddag is het uitstekend zomerweer met op veel plaatsen 24 of 25 graden. Het blijft vrij zonnig met wat sluierbewolking. De bewolking wordt in de loop van de middag wat dikker en kan een druppel regen uitvallen. Morgen woensdag wat meer bewolking, maar tijdens opklaringen nog altijd temperaturen van zo'n 26 à 27 graden. Donderdag wordt het drukkend warm en schiet het kwik naar de 30 graden, waarbij de kans groot is dat er later op de dag fikse onweers buien over onze regio trekken. In en na het weekend draait de wind naar het zuidwesten en krijgen we een ander weertype met temperaturen van rond de 22 graden. Zover de situatie op de weg, het weer en het nieuws. En over nieuws gesproken, je weet het inmiddels. Meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorst-aan-de-maas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: De Chainsmokers samen met Coldplay, Something Just Like This. Dit allemaal bijna kwart voor één op deze dinsdag 25 augustus. Gisteren was het 24 augustus en voor menige ouder toch weer een mijlpaal in de agenda. Want dan beginnen de scholen weer en dan herpakken we allemaal weer het ritme zoals het eigenlijk gewend zijn van voor de vakanties. En ook voor de schooljeugd is het weer even wennen. Zeker na 6 weken zomervakantie. En zeker voor Anwar en de leerling van de taalschool in Panningen begint het nieuwe schooljaar bovendien op een nieuwe locatie. Een plek die meteen zijn goedkeuring kan wegdragen. Dit is groter en beter en mooier.
1: Vanmorgen kwamen de kinderen, leerkrachten op hun plek. En vooral eerst maar eens even wennen. Dus daar zijn we mee gestart. En wennen doe je het beste door meteen de structuur in te gaan. En dat is wat ze hier ook gedaan hebben.
2: Wat fijn, joh. Hey. Wat lief van jou dat je dat wilt doen.
3: Het schooljaar is begonnen. Ook op de nieuwe locatie van de taalschool, waar onder andere de kinderen van de opvanglocatie uit Maasbree les krijgen. Anwar is een van de kinderen op de school in Panningen. Vorig schooljaar zaten ze nog in het gemeenschapshuis.
4: Hier leren wij heel veel. En dat is nog de eerste dag, dat is nog niks. Dat is heel leuk. We hebben daar keuken en dinges. En we hebben kraan. We hebben kasten, we hebben boeken. We hebben buitenspelen. Dit is beter dan die vorige. Dit is groter en beter en mooier.
5: Onze kinderen hebben heel veel kwaliteiten en heel veel kennis en heel veel ervaringen. En daarmee zijn zij volledig leerling, net zoals alle leerlingen in Nederland. En zij krijgen dus ook volledig onderwijs, zoals alle leerlingen in Nederland. En wij doen dat vanuit thematisch werken. We starten dadelijk met het thema wereldbevolking. En binnen dat thema integreren wij de taal. En dus ook de Nederlandse taal. En daar hebben we ook natuurlijk de momenten dat we daar extra aandacht aan geven. Maar wij dagen onze kinderen uit op alle gebieden. En dat doen we vanuit interessante, diepe thema's. En we gaan in die zin niks uit de weg. Want als je het hebt over de wereldbevolking, ja, daar kunnen onze kinderen natuurlijk al heel veel over aan elkaar ook vertellen. Maar we zijn wel sensitief als we kijken naar de thema's. Wat is voor onze leerlingen daar misschien wat gevoeliger voor? En hoe pakken we dat dan met elkaar aan? Dus daar denken we met elkaar heel goed over na.
3: Na 6 weken vakantie is het belangrijk dat de lesstof weer even naar boven wordt gehaald. Dat weet ook Anwar, die het belangrijk vindt om te herhalen.
4: Door die weekend dat we hebben het gekregen, zomervakantie, is die niet goed, want hebben wij alles vergeten. De categorieën, zo. Vandaag heb ik alles weer gegeten.
6: Dus een beetje weer herhalen, opnieuw?
4: Ja, moet ik weer herhalen om te weten.
2: Ik kijk even naar de punten, want wij hebben nog geen punt gegeven bij lezen. Zeg het maar.
3: De taalschool verzorgt onderwijs aan anderstalige kinderen. De verhuizing hangt samen met de verlenging van de noodopvang voor asielzoekers in Maasbree. En daardoor wordt ook de samenwerking met Prisma voor het onderwijs aan anderstaligen voortgezet.
1: Als een kind nieuw in Nederland komt, dus een nieuwkomer, dus ze komen nieuw hier, dan hebben ze eigenlijk recht op 2 jaar extra ondersteuning in het leren van hoe gaat het hier in Nederland, in het Nederlands onderwijs. Wij staan hier voor zeer effectieve lessen. Dus er wordt hier echt op een hoog niveau les gegeven, waarbij de kinderen met een rijk aanbod eigenlijk binnen 2 jaar zo snel mogelijk, maar vooral zo intensief mogelijk, meegenomen worden in ons onderwijssysteem. De lessen die gegeven worden door de leerkrachten worden goed voorbereid en er wordt veel aandacht besteed aan differentiatie. En daarmee bedoelen we dat ieder kind ook zijn thuistaal gebruikt en dat we dat ook inzetten om op basis daarvan ook aan te kunnen laten sluiten bij de normale lessen zoals die in alle scholen van Nederland worden gegeven. Dan na 2 jaar kunnen ze dan ook aansluiten, zoveel als mogelijk, bij de reguliere scholen.
5: We hebben plek voor ongeveer 60 leerlingen en het afgelopen schooljaar zijn we ook heel trots dat er 9 leerlingen zijn uitgestroomd naar regulier onderwijs. Maar intussen zijn er ook weer 9 nieuwe leerlingen die bij ons gaan starten en daarmee komen wij op ongeveer 52, 53 leerlingen waar we mee starten. Er is gisteren nog een nieuwe aanmelding binnengekomen. Dus we hebben nog een paar plekken vrij.
2: Dat is weer aan de kapster hangen.
0: En ook dit filmpje is al geplakt en geknipt, et cetera, et cetera. Het staat online, dus wil je het bekijken, ga naar de YouTube-kanaal van Omroep PNM. Het kan nog allemaal via de website van onze Omroep.

0: kan, alles mag.
1: Met jou.
0: Volgens Flair door het oog van de nacht. Kessel-Eik staat tot en met vandaag, dus tot en met dinsdag 25 augustus, in het teken van de jaarlijkse kermis. Bezoekers kunnen terecht voor attracties, lekkernijen en verschillende activiteiten. De laatste kermisdag is dus vandaag. Om 4 uur staat er een meet and greet met Super Mario en Joshua op het programma. De kermis opent vandaag om 3:30 en sluit vanavond om 22:00.

A Teenager in Love. Oh jongens, dat is al heel lang geleden. Zeker 60 jaar geleden. Goed, Dion en deze titel, A Teenager in Love. 3 minuutjes voor 1 op deze dinsdag 25 augustus. Ik zie dat het bijna weer 1 uur is. Het was het weer voor deze keer, kort samengevat. Dankjewel voor het luisteren en kijken. En je weet het, elke werkdag lunch live. Zo ook morgen woensdag weer om 12 uur. We gaan eruit met het vuurwerk van Katy Perry. Leave it.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. Die diende namens reizigers claims in voor vertragingen bij luchtvaartmaatschappijen. De organisatie had al uitstel van betaling aangevraagd en is gisteren door de rechtbank in Arnhem failliet verklaard. De curator die is ingesteld zegt dat de financiële problemen zijn ontstaan doordat luchtvaartmaatschappijen zelf reizigers actiever zijn gaan wijzen op hun recht. En er wordt wel gewerkt aan een doorstart van EU-claim. Alle werknemers die blijven aan het werk en klanten die blijven hun betalingen van uitgekeerde claims ontvangen. Betalingsdienst Ideal waarschuwt dat criminelen misbruik proberen te maken van de overstap naar Wero. Dat Europese betalingssysteem wordt stap voor stap in Nederland ingevoerd. Klanten die krijgen misleidende mails waar ze vooral niet op moeten klikken, waarschuwt Ideal. De Duitse regering denkt te weten wie er achter de drone-incidenten zit op het vliegveld van Leipzig. Begin deze maand werd een drone met explosieven gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Een andere drone botste op een net opgestegen vliegtuig van DHL. En nu blijkt er ook nog een derde drone te zijn geweest. Onderzoekers die wezen volgens Duitse media al snel naar Rusland. Maar de regering ging zover nog niet. Bondskanselier Merz zegt dat er nu bewijs is dat naar de daders leidt. En het Amerikaanse warenhuis Target heeft een clownspak voor kinderen uit de schappen gehaald na ophef op sociale media. Volgens sommigen leek het verkleedpak op een racistische karikatuur. In de advertentie is een donker kind te zien in een oranje en zwart gekleurd pak. Het draagt zwarte handschoenen en een masker met een brede glimlach met dikke lippen en zichtbare tanden. Het clownspakje werd in de VS verkocht als Halloween-outfit. Target erkent een fout te hebben gemaakt met het kostuum en heeft excuses aangeboden. Het weer nog zonnig, alleen in het uiterste zuiden wat bewolking. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond en Maastro in Maastricht hebben meegewerkt aan een internationaal onderzoek naar een nieuwe behandeling van endeldarmkanker. Daaruit blijkt dat een zware operatie vaak kan worden voorkomen met bestraling en chemotherapie, zegt een van de onderzoekers.
1: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
0: Bij bijna 8 op de 10 patiënten kon de endeldarm behouden blijven. De resultaten hebben inmiddels geleid tot aangepaste behandelrichtlijnen in Nederland. De man die vrijdagnacht door een agent werd neergeschoten bij het politiebureau in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar raakte bij het incident gewond aan zijn been. Wat er precies gebeurde is nog steeds niet duidelijk. Het Openbaar Ministerie wil niet zeggen wie de man zou hebben bedreigd of geprobeerd zou hebben te vermoorden, maar hij blijft voorlopig wel vastzitten. De kerkraadse schrijfster Anja Niewiera bestormt binnenkort de Amerikaanse boekenmarkt. Haar bestseller De Camino verschijnt daar op 24 september. Van de thriller zijn inmiddels 800.000 exemplaren verkocht. Het boek won onder meer de NS Publieksprijs en was in 2024 het best verkochte boek van Nederland. De Camino wordt ook verfilmd. De serie moet volgend jaar op televisie komen. De bierverkoop daalt in Limburg veel harder dan in de rest van Nederland. Sinds 2024 is hier 23% minder alcoholhoudend bier verkocht. Volgens onderzoek in opdracht van de Nederlandse brouwers komt dat vooral doordat Limburgers vaak goedkoper bier over de grens kopen. Accijns op bier is in dat land veel lager. En brouwers vrezen dat een geplande nieuwe accijnsverhoging het prijsverschil verder zal vergroten.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indie Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Claimorganisatie EU-Claim is failliet. De organisatie claimt schadevergoedingen bij luchtvaartmaatschappijen namens reizigers die vertraging hadden. Ondanks het faillissement gaat het bedrijf door met afhandeling van claims en er wordt gewerkt aan een doorstart. De politie in België heeft bij een zoekactie in de omgeving waar gisteren het lichaam van een kind werd gevonden, ook het lichaam van een man gevonden. Het gaat waarschijnlijk om de vader van het kind, dat schrijft de VRT. Gisteren werd al bekend dat het lichaam van het kind waarschijnlijk van de vermiste Timeo is. De kleuter werd samen met zijn vader sinds eind juni vermist. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden hebben dat besloten naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen zondag. Feyenoord-supporters staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond en de wedstrijd lag een half uur stil. Na ruim 200 dagen op zee mag de bemanning van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln volgende week van boord. Het schip werd in het Midden-Oosten afgelost en gaat naar Thailand. Er kwamen steeds meer berichten naar buiten over slechte omstandigheden aan boord en over wanhopige bemanningsleden. En de Deense premier Mette Frederiksen is het zat dat vooral mannen opmerkingen maken over haar uiterlijk. Een mail die ze kreeg van een plastisch chirurg over een plekje op haar neus was de druppel. Op Instagram heeft de Deense premier een screenshot van de mail geplaatst, inclusief haar antwoord: ik ben tevreden met mijn lichaam en heb niet per se een mannelijke plastisch chirurg nodig om daar een mening over te hebben. Het weer dan nog, het is zonnig. In Zuid-Limburg is er wat bewolking, misschien wat lichte regen ook. Het is 21 tot lokaal 25 graden. Morgen wordt het zonnig en droog en zomers warm, 24 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Na zoveel jaar is ons museum pratje vol het lied erop. Dat vieren nu verdiep, erop moeten bouwen binnenkort. Wie het lukt, wat er

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kregen we dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewonder dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsumer Heide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anya Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Nokian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van 2 veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

en een echte kameraad aan mij. Is het probleem? Geef mij, maak toe die zorg, jong. Ik maak ze op nee. De kens op mij rekenen, til maar wie is drie, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad aan mij. Moord aan mij, wie gezag, een echte kameraad aan mij, die weegt tot nou toe voor gater en kei, de wind altijd tegen, maar vandaag zal hem draaien. Fiets maar achter mij aan, jong, ik zal dich leiden, want doe is een moord aan mij, een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zien de mensen die slummel zien naar zich.

zal altijd voor die klaar staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is een amour aan mij. En een echte kameraad aan mij. Ondenkbaar dat ik ooit kwaad zou kunnen weren op dich. Bisse gek.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is in het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsumer Heide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anja Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in België heeft bij een zoekactie in de provincie Namen waarschijnlijk opnieuw een lichaam aangetroffen. Gisteren werden er al de resten van een kind gevonden. Waarschijnlijk gaat het nu om de vader. De kleuter van 5 wordt samen met zijn vader al sinds eind juni vermist. De politie had vanochtend de zoektocht hervat met tientallen politiemensen, honden en een helikopter. En er staat nu een witte tent langs een doorgaande weg in de buurt van Dinant. En dat betekent normaal gesproken dat er een lichaam is gevonden. De politie heeft dat nog niet bevestigd. In Den Bosch is onrust ontstaan na de terugkeer van twee veroordeelde pleegvaders. De mannen werden in juni veroordeeld voor het misbruiken van hun pleegkinderen en hun hond. Maar omdat ze al hadden vastgezeten, hoefden ze de cel niet meer in. Sinds ze terug zijn in de wijk zijn onder meer waarschuwingsposters opgehangen. Volgens de gemeente waren er de afgelopen weken meerdere incidenten die verband houden met de terugkeer van het stel. Volgens Omroep Brabant staan de mannen onder toezicht van de reclassering en gaan ze opnieuw de cel in als ze weer de fout ingaan. Supporters van FC Twente zijn zondag niet welkom bij de wedstrijd tegen Cambuur. Burgemeester, politie en OM in Leeuwarden willen geen uitfans toestaan na de gebeurtenissen van afgelopen zondag, toen Feyenoord op bezoek kwam. Supporters van die club staken toen vuurwerk af in het Cambuurstadion. 7 mensen raakten gewond, de wedstrijd lag een half uur stil. De directie van FC Twente spreekt van een eenzijdige beslissing. Er zou geen ruimte zijn geweest om een oplossing te vinden. En in Amerika is een Halloween-kostuum voor kinderen uit de schappen gehaald. Veel mensen vonden het verkleedpak lijken op een racistisch karikatuur. En de kleding die lag bij warenhuis Target. En die keten heeft inmiddels excuses aangeboden. Het weer nog, het is zonnig in Zuid-Limburg, wat bewolking, wat lichte regen ook. Het is 21 tot 25 graden. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws, ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig dicht voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewonderd dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsumer Heide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anja Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De grote brand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is mogelijk veroorzaakt door een landbouwvoertuig, zegt justitie in Luik. Het onderzoek is nog in volle gang, maar de eerste resultaten wijzen in die richting. Bij die brand ging ruim 3000 hectare natuur verloren en het duurde dagen voordat het vuur onder controle was. De politie in Zeeland gaat morgen onderzoek doen bij Terholen, op de weg waar in juni 4 mensen omkwamen. 3 kinderen en de directeur van een basisschool waarop die kinderen ook zaten. De scholieren uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder van 19 werd na dat ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu controleren hoe hard hij reed ten tijde van het ongeluk. De jongen werd op de dag van het ongeluk ook meerdere keren al geflitst. De Verenigde Naties en het Rode Kruis willen dat er regels komen voor het gebruik van autonome wapens. Landen zouden daar afspraken over moeten maken. Bij die wapens komen er geen mensen meer aan te pas als de beslissing wordt genomen om te vuren. Zowel de VN als het Rode Kruis dringen aan op nieuwe wetten voordat het te laat is. Ze vrezen dat het voor AI bijvoorbeeld niet altijd duidelijk zal zijn wanneer iemand zich overgeeft of per ongeluk in vijandelijk gebied terecht is gekomen. Een Chinese kunstenaar is veroordeeld voor belediging. Die kunstenaar van 70 maakte onder meer een beeld van een knielende Mao, waardoor het lijkt of de voormalige Chinese leider berouw toont. Sinds een jaar is het in China verboden om de reputatie van leidersfiguren aan te tasten. De kunstenaar kreeg de maximale straf van 3 jaar. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen een zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het wordt opnieuw zomers met zo'n 25 graden gemiddeld. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Yeah.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kregen we dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is in het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewonder dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsemerheide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anya Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Renate Kok met het NOS Journaal. In Nederland zijn geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deed onderzoek naar een grote uitbraak in België, waarbij meer dan 300 mensen een voedselinfectie hadden opgelopen na het eten van een ei. Die besmette eieren werden ook in Nederland verkocht en werden teruggeroepen. En daarom startte de NVWA een onderzoek. Vorige week werd bekend dat er in het Verenigd Koninkrijk iemand was overleden aan salmonella na het eten van zo'n besmet ei. De politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht. De politie hoopt nu daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Er is een derde verdachte opgepakt in verband met de grote woningbrand eind mei in Rotterdam-Zuid. Het gaat om een Poolse Rotterdammer van 33. Omdat het vuur toen oversloeg, moesten tientallen huizen worden ontruimd. Na die brand werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Die was al voor de brand overleden, zegt de politie. In dezelfde zaak zijn hier ook 2 andere Rotterdammers opgepakt van 36 en 38. Zij worden verdacht van brandstichting en het laten verdwijnen van het lichaam. De 4e etappe in de Ronde van Spanje is gewonnen door Pogacar. De Sloveense wereldkampioen ging er in de rode rijderstrui 50 kilometer voor de finish in Andorra vandoor. De Belg Wieder werd 2e op 2 minuut 40. Pogacar is ook leider in het punten- en bergklassement. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnige dag, ook wat stapelwolken. Het is opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

U luistert naar de dag van hier met het nieuws van deze dinsdag 25 augustus. We staan straks stil bij het college van Pele Maas. Zij hebben namelijk een scenario toegevoegd aan hetgeen wat er gaat gebeuren met het klooster in Koningslust. Het is een commercieel scenario, straks meer in deze uitzending. Verder de kosten van het IKC, het Integraal Kindcentrum in

Bezel zijn bekend geworden. Het gaat voorlopig zo'n €26.775. En dat is wel heel precies extra kosten. Nou, hoe dat zit en waarvoor dat geld nodig is, dat hoort u straks om 6:30 in het uitgebreide nieuws. Verder staan we stil bij een feestelijke familie. De familie Peters uit Beringen. Zij hebben namelijk een gezamenlijke verjaardag gevierd. En dat was maar liefst hun 1100ste verjaardag. Verder hebben we ook nog nieuws over Gert Bertolet. Hij woont in Zevenum, heeft de Veldeke Oeuvreprijs ontvangen. En hoe dat zo is, dat horen we van hem. Verder is er een groep in Zevenum die al jarenlang groen verbindt. 30 jaar doen ze dat om precies te zijn, steken de mouwen uit de handen in de natuur. En zij hebben dus iets te vieren, want ze bestaan 3 keer 10 jaar. Sport is weer begonnen. Dat heeft u vast natuurlijk op allerlei manieren gemerkt. Misschien ook wel zelf, omdat u sportief actief bent. Nou, ook de heren van BVHC bereiden zich voor op het nieuwe handbalseizoen. En voor voetbal van de hoogste plank kunt u dit weekend naar het sportpark in Maasbree gaan. Want daar vindt de MVC Top onder 12 toernooi plaats met gerenommeerde namen. Straks daarover ook meer nieuws in deze uitzending. Een paar van de onderwerpen die voorbij gaan komen in deze uitzending van de dag van hier, die we vandaag hebben op deze dinsdag 25 augustus. Tijd voor nieuwe muziek. Martin Garrix samen met U2.

0: Het college van Peel en Maas gaat een commercieel wonen alsnog meenemen als mogelijk scenario voor het voormalige klooster in Koningslust. De aanleiding daarvoor is een brief van het bisdom Roermond, waarin het bisdom duidelijk maakt dat naast maatschappelijke huisvesting ook commercieel wonen als mogelijke ontwikkelrichting werd gezien. Nou, wij spraken met de verantwoordelijk wethouder.
1: Het college van Peel en Maas gaat commercieel wonen alsnog meenemen als mogelijk scenario voor het voormalige klooster in Koningslust. Aanleiding is een brief van het bisdom Roermond, waarin het bisdom duidelijk maakt dat naast maatschappelijke huisvesting ook commercieel wonen als mogelijke ontwikkelrichting wordt gezien. Het college stelde eerder dat maatschappelijke herinvulling het uitgangspunt was bij de verkoop.
2: Dus we willen dat naast het scenario en de scenario's die we nu hebben, de maatschappelijke invulling, ja, willen we ook een optie commercieel wonen onderzoeken. Om vervolgens met een onderbouwd verhaal richting college en raad te gaan.
1: De gemeente kocht het voormalige klooster eind 2025. Aanvankelijk was het plan om het gebouw te gebruiken voor de huisvesting van woonagenten, zoals gescheiden personen, jongvolwassenen die niet langer thuis of in de pleegzorg kunnen wonen, of slachtoffers van huiselijk geweld. Dat leidde in Koningslust tot discussie en politieke vragen over zowel de toekomstige invulling van het gebouw als de afspraken die bij de aankoop met het bisdom zijn gemaakt. Volgens het bisdom werd destijds niet alleen maatschappelijke huisvesting, maar ook commercieel wonen als mogelijk ontwikkelscenario beschouwd. Wethouder Thijs van Lierop erkent dat hierdoor een ander beeld ontstaat.
3: Maar is dat ergens misgegaan?
2: Nou, kijk, ik denk dat we nu de helderheid gekregen van het bisdom. En dat is voor ons een nieuw uitgangspunt. Dus vanuit dat uitgangspunt hebben we hem nu ook opgepakt. En hebben we binnen het college daarin ook gewoon echt bij stilgestaan. Hoe gaan we hier nou mee om? En dat uitgangspunt is het besluit gevallen om commercieel scenario toe te voegen.
3: In de tussentijd zijn jullie altijd van mening geweest dat het maatschappelijk zou blijven?
2: Ja, dat klopt.
3: Verandert er iets met deze wetenschap over het standpunt van het college om voor die maatschappelijke keuze te kiezen?
2: Nou, kijk, wat we nu doen is de maatschappelijke keuze blijft nog steeds rechtop staan en we voegen er nu een scenario aan toe. En dat is eigenlijk de keuze die we nu gemaakt hebben. Uiteindelijk ontstaat er dan ook een goede weging, zal ik maar zeggen, tussen alle voors en tegens van de verschillende scenario's. En daar kan dan ook een keuze in gemaakt worden.
3: Hoe kijkt u terug op dit proces?
2: Nou, heel eerlijk, ik denk dat ik wel geleerd heb van wat we gedaan hebben. We hebben daarin ook gewoon het dorp betrokken bij het hele proces tot heden. Dat we nu een extra scenario hebben, een invalshoek vanuit het bisdom, maakt dat we daarin nu een keuze moeten maken om commercieel toe te voegen. Kijk, het is spijtig dat zo gelopen is. Maar ik denk dat we hiermee wel een goed besluit hebben genomen voor de toekomst.
3: Het dorp was ook aan zet met een scenario. Wat betekent dat voor het dorp?
2: Nou, met het dorp, de werkgroep die daarmee bezig is, willen we zo snel mogelijk om tafel, nu dit nieuws buiten zit, om daar met elkaar ook over te spreken.

0: U luistert naar het nieuws van de dag van hier, van deze dinsdag 25 augustus. Het toekomstige Integraal Kindcentrum, kortweg IKC, in Bezel kost de gemeente op basis van de huidige ramingen jaarlijks zo'n €26.775 extra. De gemeentelijke exploitatiekosten stijgen namelijk van €13.800 naar €40.575. Dat blijkt uit antwoorden van het college op schriftelijke vragen van het VLP. In het IKC komen onder meer basisschool Het Spik, kinderopvang Het Rovertje, de open inloop en binnensport samen. De totale exploitatie van het complex wordt voorlopig geraamd door bijna €224.000 per jaar. Voor de gemeente stijgen onder meer de kosten voor de open inloop en het onderhoud en de verzekeringen van de gymzaal. Ook komt er een vergoeding van €2.743 voor bewegingsonderwijs bij. De uiteindelijke rekening staat nog niet vast. Zo is nog onduidelijk welk effect het nieuwe IKC heeft op de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan de stichting Binnensport Bezel. Ook kunnen de totale exploitatiekosten pas nauwkeurig worden bepaald nadat het gebouw een volledig kalenderjaar in gebruik is geweest. Schoolbestuur Kerobij betaalt geen huur voor de onderwijsruimte. Het gebouw wordt hiervoor kosteloos in bruikleen gegeven, zoals gebruikelijk bij onderwijshuisvesting. De definitieve financiële gevolgen worden waar nodig verwerkt in de gemeentelijke begroting van het jaar 2027. Bezel beweegt kan ontdekt worden van 18 tot en met 27 september. Ben je benieuwd naar een sport of een beweegactiviteit in Bezel, maar je weet niet goed waar je moet beginnen? Of lijkt het lid worden van een vereniging een te grote stap? Dan kun je meedoen met Bezel Beweegt. 18 tot en met 27 september doet de gemeente Bezel namelijk voor het eerst mee aan die landelijke sportweek. Tijdens die week openen verschillende sport- en bewegingsaanbieders hun deuren voor inwoners die op een laagdrempelige manier kennis willen maken met hun activiteiten. Tijdens die week Bezel Beweegt kun je gratis deelnemen aan kennismakingsactiviteiten van sportaanbieders in Bezel, in Reuver en in Offenbeek. En je hoeft geen ervaring te hebben en je zit nergens aan vast. Nou, of je nu benieuwd bent naar voetbal, tafeltennis, volleybal, korfbal, badminton, tennis, fitness, wandelen of gewoon trainen in een groep. Of daarnaast misschien een activiteit zoekt die meer gericht is op ontspannen en welzijn. Tijdens Bezel Beweegt ontdek je eenvoudig wat bij je past. Nou, dus waarom moet je meedoen? Het is allemaal gratis. Je kunt het vrijblijvend doen en je hebt geen sportervaring nodig. Activiteiten zijn allemaal laagdrempelig, dicht bij huis. En je ontmoet ook andere mensen met dezelfde interesse. Tijdens die sportweek kun je je aanmelden voor activiteiten bij maximaal 5 verenigingen. En het aantal plaatsen verschilt ook per activiteit. Er zijn heel veel deelnemende verenigingen en aanbieders in Bezel, zoals Groep Fitness Studio No Limit, WSC De Solberg, Play X Performance Training, de korfbalvereniging Roca, My 35, The Art of Joy, VV Bislo, de voetbalvereniging, Sociëteit voor Ouderen Sint-Josef, Noah Tafeltennis, Revok VCB, dan gaat het over volleybal, BC Rebeo, Mijn Stijl, TC Reuver, het zal de tennisclub wezen, en Activiteit Premium Health Club. Daarnaast ook nog SV Reuver met voetballen en de Grensrunners. Nou, ben je nieuwsgierig om in Bezel aan sport te gaan doen, dan kun je opgeven via de gemeentelijke pagina van bezel.nl. Daar kun je via de sportweek stukje doorklikken en dan daar je opgeven voor hetgene wat er op 18 tot en met 27 september staat te gebeuren. De groep Groen Verbindt, de groengroep uit Zevenen, bestaat 30 jaar. En de tijd is gevlogen als je samen de handen uit de mouwen steekt voor de natuur. Daarom is er ook dit jaar speciaal feest, omdat ze dat al 30 jaar doen. 3 decennia lang zorgde deze groengroep dat Zevenen, Kronenberg en ook Eversoord groen, biodivers en prachtig leefbaar blijven. Dat mag gevierd worden en daarom zijn de inwoners van specifiek Zevenen, Kronenberg en ook Eversoord uitgenodigd voor een bijzondere feestdag in hun eigen Zevenense landschap. Het begint met een fietstocht van 18,5 kilometer en verrassende ontmoetingen op een bijzonder boerenerf. Na die fietstocht is er tijd voor muziek en een naborrel. Wil je opgeven, dan kan dat via een link die je kunt vinden op de site van Omroep Horst aan de Maas.nl. Bij dit nieuwsbericht kunt u een link zien en daar zijn de plekken voor de fietstocht die nog open zijn te boeken via een mooie link. De mannen van Humbi BVHC zijn begonnen aan de voorbereidingen op het nieuwe handbalseizoen. De ploeg uit Panningen verdedigt komend seizoen de titel in de Super Handbal League. Coach Bartek Konitz ziet kansen, maar hij heeft nog veel werk te doen met zijn vernieuwde selectie. De selectie is nog niet compleet. Een aantal spelers herstelt nog van blessures uit het vorige seizoen en Konitz verwacht dat zij de komende weken aansluiten. Daarnaast moet de coach 5 nieuwe spelers inpassen. Onder andere Sverre Jansen, Alexander Dupont, Jonas Strömberg, Colin Crunch en Mounir Gouaour zijn benieuwd bij de ploeg van Bevo. En dit zijn jongens die misschien hiervoor nog niet van de Super Handball League hebben gehoord, zo zegt de coach Bartek Konitz. Veel dingen zullen voor hun nieuw zijn, veel nieuwe dingen ook binnen de ploeg, nieuwe systemen, noem maar op. Volgens de coach heeft de ploeg tijd nodig om op elkaar ingespeeld te raken. Het seizoen is lang, dat hebben we vorig seizoen ook kunnen zien en we zullen nog niet vanaf het begin al helemaal top zijn, zo waarschuwt hij. De grootste uitdaging ligt vooral in de verdediging. Met het vertrek van onder andere Tim Klaasens, Driek Manders en Jeroen van den Beuken verloor Bevo 2 belangrijke spelers. De nieuwelingen zijn fysiek sterk, maar hebben een ander profiel. We hebben met Tim en Driek wat meer lengte in het middenblok, zo legt Konitz uit. En die spelers zijn wat kleiner, maar fysiek wel sterk. Het is dus aan mij de taak om daar iets op te verzinnen en misschien in een wat andere variant te verdedigen. Dat de verdediging nog niet op het gewenste niveau is, bleek ook tijdens de oefenwedstrijden tegen bijvoorbeeld HSG Essen. Daar werd met 31-31 gelijk gespeeld. En Hammelclub Vizé, dat was een 30-34 nederlaag. Konitz ziet daar dan ook het meeste werk liggen. Aanvallend zijn we redelijk compact gebleven, alleen verdedigend zijn het allemaal nieuwe jongens. Ook binnen de ploeg zijn veranderingen zichtbaar. Na het vertrek van Routernier Klaasens moest Bevo een nieuwe aanvoerder kiezen. De spelersgroep koos daarbij voor Julian Mumme en met Mark van den Beuken als tweede aanvoerder. Julian speelt natuurlijk een hele belangrijke rol binnen de groep als spelverdeler. En Mark van den Beuken is een bekende hier binnen de club, zo verklaart Konitz. 2 nieuwe jongens, 2 nieuwe leiders. TV Aldekerk, de oude club van Mumme, was zaterdag ook de tegenstander in een ander oefenduel. Het betekende voor Bevo de eerste zege in dit voorseizoen. Het werd 37-28 voor Bevo. Komende vrijdag staat nog een laatste testcase op het programma tegen Tachos. Dat is meteen een voorproefje op de competitie. Op 5 september namelijk begint het seizoen officieel en is promovendus Tachos opnieuw de tegenstander. Het sportpark van MVC 19 in Maasbree staat dit weekende in het teken van de 20e editie van de Miru HJS MVC Top 112 toernooi. 12 jeugdteams uit Nederland en ook uit het buitenland nemen het 2 dagen lang tegen elkaar op. Aan het toernooi doen onder meer Ajax, Feyenoord, AZ Alkmaar, NEC Nijmegen en VVV Venlo mee. Ook het MVC 19 regio team is er traditiegetrouw bij. En vanuit het buitenland komen Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, Aberdeen FC, Lech Poznan, Chelsea FC en KRC Genk allemaal naar Maasbree toe. Voor Lech Poznan, Fortuna Düsseldorf en NEC Nijmegen is het de eerste keer dat zij deelnemen aan het toernooi. De organisatie verwacht daarmee opnieuw een sterk deelnemersveld. Het toernooi heeft in de afgelopen jaren meerdere spelers ontvangen die later doorbraken als profvoetballer. Onder andere Cody Gakpo, Frenkie de Jong, Calvin Stenks en Jurriën Timber speelden ooit in Maasbree. En zij verbleven destijds ook bij gastgezinnen in het dorp. En ook dit jaar zijn er weer gastgezinnen die de jonge voetbaltalenten ontvangen. De jubileumeditie van het voetbaltoernooi begint aanstaande zaterdag om 11 uur met de officiële opening. Vanaf 11:30 worden de eerste wedstrijden gespeeld en zondag wordt vanaf 10 uur verder gevoetbald. De finale staat om 15:45 middags op het programma. En het volledige programma en de uitslagen zijn te vinden via het platform Tournify. Bezoekers zijn het hele weekend welkom op het sportpark van MVC 19. De entree bedraagt €6 per persoon per dag. En kinderen tot en met 12 jaar mogen natuurlijk gratis binnen.
1: Het weer in Peel en Maas.
0: Ja, eerst maar eens voor vandaag. Straks misschien nog een paar spatjes regen en dan koelt het af tot zo'n 15 graden. Dus het blijft wat warmer op deze dag. Morgen kunt u nog steeds lichte regen verwachten, maar de temperatuur gaat wel behoorlijk stijgen. 27 graden morgen, donderdag met zware regenval 29 graden. En ook kans op onweersbuien daar, waarbij de nachttemperatuur dan ook naar 18 graden gaat. Voorlopig staat het voor vrijdag ook op lichte regen, 23 graden en 16 graden aan nachttemperatuur. Straks nog meer nieuws hier in deze uitzending van de Dag van Hier op deze dinsdag 25 augustus. Maar eerst gaan we luisteren naar muziek hier in Gouden Ouwe, de mannen van Bad Company.

0: Van maandag tot en met donderdag op Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Tussen 6 en 7 uur het nieuws van de dag in De Dag van Hier. Met nieuws, reportages, interviews en muziek. Van maandag tot en met donderdag om 6 uur.
1: Ja, en daar zitten we precies in. De dag van hier, van deze dinsdag 25 augustus. En we gaan stilstaan bij een familie met de kinderen van Leij en Door Peters uit Beringen. Zij zijn namelijk op 25 augustus samen precies 1100 jaar oud geworden. En dat vraagt om een feestje. 7 jaar geleden vierden de kinderen al hun gedeelde 100ste verjaardag. Vandaag komt daar nog eens 100 jaar bij. Nou, dan hebben ze 7 jaar geleden toch hun 1000ste verjaardag gevierd. Ja, in ieder geval 1100 jaar oud. En wij gingen een kijkje nemen.
2: Feest in Beringen, want vandaag 15 augustus zijn de 14 kinderen van de familie Peters bij elkaar opgeteld precies 1100 jaar. Een feestje dat net als 7 jaar geleden, toen bij de 1000 jaar, wordt gevierd.
3: 3-4 keer per jaar komen we nog bij elkaar en dan doen we het meestal al vrij vroeg op de dag met een brunch ergens. En dat zijn altijd gezellige bijeenkomsten en het is zelden dat iemand niet kan. Dus wij vinden het wel heel belangrijk om bij elkaar te komen regelmatig.
4: We hebben altijd samen opgetrokken, de ene hielp de andere. En zo zijn we groot geworden.
3: Ik mocht altijd tussen mijn vader en moeder zitten met eten. Want dat was wel heel belangrijk, want ik was de jongste. En ze waren toch bang dat ik anders niet genoeg te eten kreeg. Een oudere broer van mij heeft eens op een verjaardagsfeest gezegd. Alwie, bij de Petersen hoeven niet per se lekker te zijn. Het is wel heel belangrijk dat er heel veel is.
5: Nee, ik ben nummertje 13. Ik was altijd het ongelukskindje in de rij.
6: Hoe is het om zoveel broers en zussen te hebben?
5: Ik heb dat altijd heel leuk gevonden. Ik ben er ook altijd gruts op geweest. En vertelde dat ook als ik een sollicitatiegesprek had. Of toen ik in Maastricht op de school zat en het hoezoet was. Altijd met veel trots verteld. Ik ben één van de 14.
4: Alle 14 kinderen zijn getrouwd. Hebben allemaal kinderen gekregen. En dat is de mooiste tijdstijd geweest.
5: Ja, ik was wel een beetje tjerkukske. Weet ze wel, hè? Die jongste. Als we zondags gingen eten, die knieën, de dikke batsen, die waren er al lang uit voordat ik in de beurt was.
3: We hadden zo'n hele ouderwetse kuip, waarin in de zomer de augurken ingewassen werden. En daar werd dan wat warm water in gegooid en wat koud water. En ik had altijd geluk dat ik nog redelijk warm water had. Maar goed, of die laatste niet toch een beetje koud kregen. Er werd volgens mij wel 1 keer of zo wat warm water bijgegooid.
5: De kleintjes mochten als eerste. Dus onze Alwie, de allerjongste, die ging erin. En dat was gelukkig niet zo'n vies peuk. En dan ook kwam ik. En die er nog kwamen, ja. Ik geloof dat soms een keer ververs worden, de kuip.
4: Als we naar het lof moesten, zondagsmiddags, dan gingen we naar het kerk of petje, dan gingen we fietsen of we gingen naar de film. Bij Vios.
7: Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat wij ons 1000-jarig verjaardag hebben gevierd met z'n allen. We zien nu alweer 7 jaar later. Vanuit de hemel kijken er een aantal mensen met ons met. Denken aan een zware smoder.
2: En ook dit keer ging de reis naar het kerkhof Petje. Dit keer voor een andere reden. Er werd een bloemetje gelegd op het graf van Leij en Door Peters, de ouders.
6: Heb je nu dan nog papa en mam gevraagd van, we zien wel een erg groot gezin.
5: Jazeker. Ik zeg, moeder, weet je dat je 11 jaar en 7 maanden in verwachting ziet geweest in haar leven? Vond je dat nou echt zo schoon? Nee, meetje, zou ik eens moeder. Ik ben, en moet ik even kijken, ik dacht naar de 10e. Naar de 10e, dat was dus aan. Toen hij zoiets van, oké, het is wel genoeg geweest nou. En toen is ze naar de dokter gefietst, op een fietsje, naar kapel. En dokter, ik vind het eigenlijk wel goed geweest. Wat kan je daar aan doen? En wat zag hij, dokter? Maar door. Die zijn toch alle 10 gezonken. En die kunnen zich toch met helpen toe, op het lang en met het huishouden. Nou, loop maar lekker gewoon. En dan ging ons moeder weer naar huis. Germ. Ja, zo ging dat.
6: En zo ging het door.
5: En zo ging dat door.
6: Maar ik heb er wel leuke broers en zussen over gehoord.
5: Ja, moest ik kijken wat is zo'n stijl. Prachtig toch?
8: Ook al kan ze mij geliefde niet meer geven. Toch zeg ik dat nog stil, mijn man doet best bedankt.
4: En papa ook natuurlijk. Ja.
9: Niet vergeten.
4: Niet vergeten.

0: Ja, dat is een heel speciale Limburgstalige schrijver, Ger Pertolet, beter bekend onder zijn naam Gerard Bataille, die tegenwoordig in Zevenum woont. En hij heeft dit jaar de Veldeke Oeuvreprijs gekregen. De jury roemt zijn decennialange bijdrage aan de Limburgse muziek en kleinkunstcultuur. Nou, hoogste tijd dat wij hem ook eens gingen opzoeken.
1: René Hostermans.
2: Goedendag.
1: Kom binnen. Ja.
3: Ergens oester kinden de man bespot.
4: We hebben als jury voltallig dicht voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limburgse Lied, is de Oeuvreprijs voor dich.
1: Het is me gewonderd dat Veldeke nog weet dat ik leef.
5: Ger Pertolet krijgt de Veldeke Oeuvreprijs 2026. De schrijver, acteur en regisseur uit Klimmen timmert sinds de jaren 90 ook aan de weg als liedjesmaker. Kenners zien in hem een bruggenbouwer tussen de hogere en de lagere cultuur in Limburg. 14 jaar geleden werd hij getroffen door een zware hersenbloeding en moest hij een flinke stap terug doen. Maar dat doet niets af aan zijn oeuvre.
1: Nou, ze wil me geen Oeuvreprijs geven.
2: Ja. En wat denk je ervan?
1: Ik maak geen dingen om een prijs te krijgen. Ik maak vooral dingen omdat ik het niet kan laten. Nou, de toestand hoe ik me sinds 14 jaar in beving, is dat eigenlijk een proces wat ik deel met iedereen de hersenletsel oploop. Als dat hoort, wie dat gezien worden, dan is het een compliment voor de mensen die dat verzinnen.
2: Ja, maar wel erkenning nu, toch?
1: Ja, maar wat is dat eigenlijk, erkenning? Wat is dat?
2: Dat de mensen zich niet vergeten zijn, Ger.
1: Ja.
5: De Oeuvreprijs wordt uitgereikt op 19 september tijdens de Nacht van het Limburgse Lied in Venlo.
0: Ja, we zitten midden in de dag van hier, maar we razen naar het einde toe. Dat betekent dat we straks natuurlijk afscheid van u gaan nemen, maar niet voordat we geluisterd hebben naar de mannen van Nothing But Thieves.

Dit was de dag van hier van deze dinsdag 25 augustus. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne avond en tot een volgende keer.

0: NOS Journaal. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit begon ook een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is niemand ziek geworden, meldt de NVWA. De Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De CIA, het Witte Huis en ook het Kremlin reageren niet op vragen. De VS zou wel aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg is. En daarbij kwam ook het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. Volkswagen wil de komende jaren nog eens tienduizenden banen schrappen. Het gaat al tijden slecht met de Duitse autofabrikant en daarom wil de top bezuinigingen doorvoeren. Maar hoe en waar is nog niet bekend, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Het is onduidelijk hoeveel er bijvoorbeeld ook aan de lopende band zullen verdwijnen. En er staan nog eens 4 fabrieken in Duitsland op de tocht waar gewoon te weinig opdrachten binnenkomen om auto's te maken om de komende jaren langetermijn draaiende te blijven.
0: De bezuinigingen stuiten op flinke weerstand bij het Duitse bedrijf. De topman is daarom met een tour langs de verschillende fabrieken bezig. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Er hangen meerdere camera's in het stadion die op het publiek zijn gericht en de politie hoopt zo de daders te kunnen achterhalen. Tot nog toe is er niemand aangehouden. Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig en stapelwolken. En opnieuw zomerswarm met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewoon dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunssummerheide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anja Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 8 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. Israël zet twee Nederlandse vertegenwoordigers uit. Ze moeten Israël binnen een week verlaten. Die Nederlanders zijn daar onder meer om toezicht te houden op het staakt het vuren in Gaza en om afspraken te maken over het toekomstig bestuur. Het besluit zou het gevolg zijn van anti-Israëlische stappen van Nederland, zegt Israël. Het gaat dan om het importverbod van producten van Israëlische kolonisten op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Ook in Nederland zijn salmonella-eieren uit België in de winkels terechtgekomen. Ze zijn uit de verkoop gehaald en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit start een onderzoek. In het Verenigd Koninkrijk is iemand na het eten van zo'n besmet ei overleden. In Nederland is verder niets mis. Amerikaanse media melden dat de directeur van de inlichtingendienst CIA in het geheim naar Moskou is gereisd. Hij zou besprekingen hebben met Russische functionarissen, maar waarover het gaat is niet duidelijk. De VS zou aan Oekraïne hebben laten weten dat een belangrijke Amerikaanse delegatie naar Moskou onderweg was. En daarbij kwam het verzoek om Moskou niet aan te vallen zolang die Amerikaanse delegatie daar is. FC Twente is teleurgesteld dat supporters van de club komende zondag niet welkom zijn bij Cambuur in Leeuwarden. Afgelopen zondag staken Feyenoord supporters vuurwerk af dat ook in het familievak van Cambuur terecht kwam. 7 mensen raakten gewond. De burgemeester van Leeuwarden besloot daarom om komende zondag geen uitsupporters meer toe te laten in het stadion van Cambuur. Tot teleurstelling van directeur Dominique Scholten van FC Twente.
1: Zo'n beslissing, ja, wij zijn er geen onderdeel van en dat sport natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Het weer dan vanavond en vannacht is droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Ik ben Arthur Hubers. De man die vorige week door de politie werd neergeschoten in Sittard wordt verdacht van poging tot moord en bedreiging. De 34-jarige Nijmegenaar is vandaag voorgeleid en blijft nog 14 dagen vastzitten. In de nacht van donderdag op vrijdag werd de man door de politie in zijn been geschoten vlak voor het politiebureau. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie. Wie de Nijmegenaar wilde vermoorden en bedreigde blijft onduidelijk. De Veldeke Oeuvreprijs gaat dit jaar naar Ger Bertolet, beter bekend onder zijn artiestennaam Ger Bataille. Gisteren kreeg je dat te horen van juryvoorzitter René Houstermans.
1: We hebben als jury voltallig zich voorgedragen. Dit jaar is het jubileumjaar van de Nacht van Limse Leed, is de Oeuvreprijs voor dich.
2: Het is me gewonder dat Veldeke nog weet dat ik leef.
0: De Veldeke Limburg Oeuvreprijs bestaat sinds 2007 en is bedoeld voor muzikanten, schrijvers en artiesten die een stempel hebben gedrukt op de Limburgse muziek. Bertolet krijgt de prijs tijdens de Nacht van het Limburgse Leed op 18 september in Venlo. Bluswaterputten op de Brunsumer Heide moeten het in de toekomst makkelijker maken om bosbranden te bestrijden. Natuurmonumenten slaat 3 putten zodat de brandweer grondwater kan oppompen als bluswater. Daardoor hoeft de brandweer ook minder zwaar materieel zoals waterwagens in te zetten. Met de putten wil Natuurmonumenten beter voorbereid zijn op lange droge perioden en het grotere risico op natuurbranden door klimaatverandering. En het boek De Camino van Anja Niewiera verschijnt komende maand ook in de Verenigde Staten. Het is een zeldzaamheid dat Nederlandse auteurs in Amerikaanse boekwinkels terechtkomen. Het boek van de uit Kerkrade afkomstige Niewiera was 2 jaar geleden het best verkochte boek van Nederland en in totaal is het al zo'n 800.000 keer verkocht. De Camino is behalve in het Engels ook vertaald in het Spaans, Frans, Italiaans en Pools.
3: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Singer-songwriter en countrylegende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie in een video op sociale media. Daarin zegt een neef van Parton dat ze tijdens haar succesvolle carrière een voorbeeld was voor velen.
1: Dolly opened doors not just for me, but for her entire family to reach the potential we didn't even know was possible. Dolly also opened doors for generations of singers, songwriters, musicians and dreamers from every walk of life.
0: Haar bekendste hits zijn 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daardoor een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Wil, mede namens burgemeesters, het OM en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek het onduidelijk of de politie snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 jaar en komen allemaal uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. Gebruikers lopen ernstige gezondheidsrisico's, ook omdat ze niet weten wat ze precies gebruiken. En de politie gaat camerabeelden bekijken van het publiek dat zondag bij de wedstrijd was tussen Cambuur en Feyenoord. Feyenoord-aanhangers gooiden toen vuurwerk in het vak van Cambuur, waardoor 7 mensen gewond raakten. Tot nog toe is er niemand voor aangehouden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 13. Morgen zonnig, met stapelwolken ook. En opnieuw zomers. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Er is vanavond veel aandacht voor autosportfilms. Zo is de suite van de week een verzameling thema's uit de autosport. Maar we starten met een korte terugblik op het romantische drama The Way We Were van Sydney Pollack. En dat was een film van heel lang geleden uit 1973. Maar afgelopen zaterdag door SBS opnieuw uitgezonden. Robert Redford en Barbara Streisand spelen de hoofdrollen. En de Oscar-winnende muziek was van Marvin Hamlisch. Hamlisch, zo u wil. Barbara Streisand kreeg er een Oscar voor de titelsong voor.

Terwijl op de achtergrond de door Marvin Hamlisch gecomponeerde score speelt, nu iets over de inhoud van The Way We Were. Sidney Pollack vertelt het verhaal van Katie en Hubble. Zij is Joods, zeer geëngageerd en politiek actief. Hij is een charmante, middelmatige schrijver, vooral geïnteresseerd in sport en nauwelijks in politiek. Ze kennen elkaar al sinds hun studententijd, huwen begin jaren 40 en trekken 10 jaar later naar Hollywood, waar hij de kost wil verdienen als scenario schrijver.

was in 1974 de drugs bezochte en meest gewaardeerde film in de Verenigde Staten. En ik wil nog een song van Barbara Streisand uit deze film laten horen. Ze schreef er namelijk 10 voor. Ze was toen op het toppunt van haar roem. Ik laat het voor je horen. What Are You Doing The Rest Of Your Life? Een andere grote hit van haar uit dat jaar.

Afgelopen zondag was de Grand Prix van Zandvoort. Velen van ons zaten voor de tv om het te volgen. En die week zond SBS twee keer een van de bekendste films uit over Formule 1. Het is Rush uit 2013 van Ron Howard. En de titelmuziek die was van niemand minder dan Hans Zimmer. Hier komt hij. Duurt even, maar hij komt hoor.

Ja, Rush. En u hoorde heel duidelijk dat Hans Zimmer hier zijn afkomst niet verloochend was. Hij was namelijk in de jaren 80 actief lid in een bekende hard rock band. Maar dan terug naar Rush. Rush gaat over de controverse tussen de Formule 1-coureurs James Hunt en Niki Lauda. De eerste is zo'n Engelse playboy waaraan de Formule 1 rijk is. En de tweede een met zijn verstand rijdende Oostenrijker. Op de Nürburgring maakt Lauda in 1976 tijdens de Grand Prix van Duitsland een bijna fatale crash. Die zal hem voor de rest van zijn leven verminken. Hans Zimmer schreef er een score bij die de spanning ademt van de start van deze race en de opwinding tijdens de aanloop naar die crash.

Ja, dat was de Nürburgring van het Rush-album. En direct na dit album staat de compositie Inferno. Siemer zet hier op meesterlijke wijze neer wat de toeschouwers beleefden. Lauda crashte met zijn Ferrari die direct in brand vloog. Reddingsteams naderden de vuurzee en wisten Lauda ternauwernood van de dood te redden. Hier volgt de Inferno.

Inferno, de hel van Hans Zimmer uit de film Rush. En de verdere muziek uit deze film is geen symfonische orkestmuziek, maar ademt de snelle sfeer van synthesizers en rockmuziek. Op het album staan dan ook een vijftal rocknummers die in de film te horen zijn, zoals Fame van David Bowie en The Rocker van Thin Lizzy. Ik speel voor u een heel ander nummer, namelijk een grote hit in de jaren 70, Dynamite van de Britse band Mudd.

Ja, u luistert naar het programma Soundtrack van Omroep PNM. En we zijn toe aan de suite van de week. En die suite heet vanavond de Autosport Movies.

Ja, er zijn heel veel films gemaakt over Formule 1 en andere autosporten. In de komende 10 minuten hoorde je muziekkeuze uit enkele van die films. De suite begint in 1966, toen Maurice Jarre de muziek schreef voor de John Frankenheimer film Grand Prix.

Dat was in de suite van Michel Legrand, de muziek bij de film Le Mans. Met een geweldige acteur in de hoofdrol, Steve McQueen. En daarvoor hoorde u van Alessandro Alessandroni, uiteraard een Italiaanse componist met muziek uit Formula 1 nell'Inferno del Grand Prix. En we gaan verder met een track uit Driving, Ford versus Ferrari. De track heet In the Rain.

Ja, en de suite die eindigde met het hoofdthema van de film Days of Sandor, gecomponeerd door Hans Zimmer, die we dus eerder hoorden, met muziek uit een andere racefilm, Rush. Deze film, Days of Sandor, is uit 1990 en had in de hoofdrollen niemand minder dan Tom Cruise en Nicole Kidman. Die film kende ook een mooie song van Maria McKee, die wereldwijd een tophit werd, ook in Nederland. En de song heette Show Me Heaven.

Heaven. En dat nummer uit de film Days of Thunder stond in Nederland 3 weken op de eerste plaats. In Days of Thunder komt ook een versie van Bob Dylan's song Knockin' on Heaven's Door voor. Dylan zelf schreef het nummer voor de film Pat Garrett en Billy the Kid uit 1973. En hij zong het daar ook in. Na het noodlottig overlijden van een zoontje nam Eric Clapton het nummer op in de jaren 80 en het werd een wereldhit. Voor Days of Thunder werd het nummer letterlijk uit de renstal gehaald door de rockband Guns N' Roses. Het werd zo'n succes dat ze later op een album Use Your Illusion 2 neerzetten. Hier komt tot slot van de uitzending Guns N' Roses met Knockin' on Heaven's Door. Uit Days of Thunder.

0: Ja, dat waren de Guns N' Roses met Knocking on Heaven's Door. En straks na de klok van 10 uur hoort u in het programma Highlight, een herhaling van een programma uit juni van dit jaar met vooral Limburgstalige popmuziek.
1: Dit is Omroep PNM met dadelijk van 10 tot 11 Highlights met Hai Lamberts.

0: Kok met het NOS-journaal. Singer, songwriter en country-legende Dolly Parton is overleden. Dat meldt haar familie. Ze verkocht meer dan 100 miljoen platen en is een van de bestverkopende artiesten in de geschiedenis. Actrice en zangeres Milena van der Smissen vertolkte Parton in de muziektheatervoorstelling Voor Mijn Part Dolly. En zij vertelt wat Dolly Parton in haar ogen zo bijzonder maakte.
1: Wat ik zo bijzonder vind is dat zij is natuurlijk, ja, zij zet zich een beetje neer als een soort van Barbie. Ze zet zichzelf ook continu, maakt zo'n grap over zichzelf. Maar tegelijkertijd zingt ze over zulke diepe thema's en zij brengt die werelden gewoon samen.
0: En waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekend. Ze was 80 jaar. De Limburgse politie heeft 6 mensen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Ze zijn tussen de 34 en 41 en komen uit Limburg. Designer drugs lijken qua werking op illegale drugs, maar omdat de samenstelling vaak net een beetje anders is, zijn ze nog niet verboden. De snelweg is geen plek voor betogingen, dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus moeten betogers vervolgd worden, zegt hij. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Rond dat protest bleek dat het niet duidelijk was of de politie die snelwegbetogingen oogluikend had toegestaan. En een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het defect in een bepaald type modem zit. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. En dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk optuigen, zegt Ziggo. Het bedrijf kan nu niet zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht is droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig en zomers 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Highlights, het programma van Omroep PNM voor de liefhebbers van jazz, easy listening en big bands. Samenstelling, presentatie en techniek, Hai Lambertz.

fijn dat u luistert. Dit is aflevering 26 van Jaargang 18. En de jazz vergeten we vanavond. Net als de vorige weken is er veel muziek uit onze eigen provincie. En dat betekent dat er meerdere nummers tussen zitten die in een van de vele Limburgse dialecten worden gezongen. Zoals in het voor deze extreem hete tijd toepasselijke Water van Rowenezen.

Rowenhezen, en u kende natuurlijk het nummer Het Hoeieklied. Grote concurrent in de jaren 90 was een andere opkomende band uit het Noord-Limburgse. De leden kwamen uit verschillende gemeentes, maar niet Oedlottem. Dat werd de naam. Halmige Sas van een album Krak werd een allergrootste hit.

Nederlotte, maar die had natuurlijk ook Frans Pollux herkend met Halt me eens vast. En in de jaren 90 trachtte journalist en oud PNM-presentator Matje Nelle als producer enkele lokale bands meer bekendheid te geven. Geboren en getogen in Maasbreek kon hij toen vanzelfsprekend niet langs de Breedse band Nabbeties en de Karamels heen. Een eerste nummer op een eerste cd heette Nelle en Zindelle, met een interessant intro en outro.

Mensen, dat had je gaan niet hoeven te doen voor mij. Ik ben vandaag niet zo belangrijk. Maar die mensen die op die bühne stonden, die jongens van Nabaties en de Caramels, die echt iets voor mij kunnen zingen, dat zijn de artiesten van vandaag. Luister maar eens naar u.

0: Dat was toch niet de bedoeling, jongens? Dat is zo'n liedje voor mij weer. En wat gij dat over? Over allemaal die meiden die met mij gaan optrekken. Jongens, dan moet je de volgende keer toch beter doen. Anders moet ik er toch werk van maken.
1: Ja, leuk Marginelle die bij PNM onder andere actief was als sportverslaggever en presentator van PNM Actueel nog eens te horen. En Matje was lang niet de enige PNM-presentator die in de muziek actief was. Wat dacht hij bijvoorbeeld van Brigitte Gaye? De Kapelse was jarenlang bij de Towerband vaste zangeres en had ook een solo carrière. Ik heb altijd een zwak gehad voor Nooit meer samen.

Brigitte Gaye en Nooit Meer Samen. En twee andere medewerkers van PNM die succes hadden in de wereld van de lichte muziek waren Annie en Jacques Everaerts, ook uit Helderpanningen. Als de Jangel hadden ze succes op het LVK en maakten meerdere cd's. Zoals in 1992, Verder een Dag Wat. Het nummer Muziek is Leven, daarop is een prima levensmotto.

0: Stevie en uit Roggel. En ik vraag me af of op de achtergrond daar een echt oud Hammond orgeltje was te horen. Dus het nummer stond op haar debuutalbum Away From Here. En dat is 20 jaar oud. En ruim 10 jaar daarna bracht ze nog een geweldig album uit. Dat heette California Sound. En daarna kwam ze terug met nummers in het Nederlands. En een enkel in het dialect. Nu gebruikt ze haar meisjesnaam Stephanie Struik. En u hoort een mooi nummer dat heet De Rivier.
1: 1, 2, 3.

Stefanie Struijker, wat heeft die meid een geweldige stem, vind ik. Ze is op de achtergrond ook te horen in enkele songs op het nieuwste album van Blackbird. Blackbird woont al jaren in Amsterdam, maar heet gewoon Merel Koman en komt oorspronkelijk van Kessel. Vorige week was ze ook te bewonderen in het programma onderdeel Hoogmis. En dat was een pinkpop. U hoort haar in 100 Answers.

In Hoogmis waren veel Limburgse artiesten aanwezig. Voor de meesten bleef het zuiden lokken. Truc in het zuur moet dan ook het motto geweest zijn. En dan moet hij natuurlijk denken aan Noord-Zuur van Lex Uiting.

Ja, dat was Lex Uiting. En als ik dit nummer Noord-Zuur hoor en dan aan Lex denk, dan moet ik altijd denken aan een andere Lex, namelijk de hoofdpersoon uit de Mergellandmoorden. Dat is een Lex die als regisseur in Amsterdam actief was, maar dan terugkeert naar Heerlen om daar te werken in een cold case afdeling van de recherche van Heerlen. Prachtige schrillers die in 2025 en 2026 tot de meest gelezen boeken in Nederland worden. Althans, de meest gelezen thrillerboeken. Schrijver Michael Berg. Nou, heel verhaal. Geen big band hebben we dit uur. Maar wel de man met het Limburgs Orkest dat wereldwijd een daverend succes werd. Er is niemand die me kan tippen aan het aantal verkochte albums en de populariteit van deze Maastrichtenaar. Ze kennen hem van Zuid-Afrika tot Mexico, van Canada tot Nieuw-Zeeland. En elk jaar in juli komt hij terug naar het Vrijthof en speelt voor duizenden operetten, musicals, chansons en evergreens. Wat niet eigenlijk. Hier komt André Rieu met een medley die met een mars begint die bij geen enkel concert ontbreekt.

Dat was een medley van Strauss-nummers die bekend werden als de Strauss Party en uitgevoerd door het orkest van André Rieu. En als liefhebber van filmmuziek heb ik ook al die albums aangeschaft die André Rieu met dit muziekgenre voortbracht. De eerste en voor mij nog altijd mooiste is de dubbelaar André Rieu in Wonderland. Dat is, die is uitgekomen in 2008. Het is een mix van ballet, musical en filmmuziek. En ik laat u twee nummers horen. Eerst het onvermijdelijke Strauss-compositie Also sprach Zarathustra. En die komt uit de film A Space Odyssey. En dan The Second Waltz van Shostakovich. En die komt uit een andere film, ook van Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Met in de hoofdrol bijvoorbeeld Tom Cruise en Nicole Kidman. Hier komen de nummers. Eerst Also sprach Zarathustra.

0: Dat was een paar keer André Rieu. En in 2010 bracht de mediagroep Limburg voor Abonnees een singeltje uit met als titel Limburg, of Lied voor Limburg. En daarom werkte onder andere mee Robin Heijse, maar ook het Venlo's Vocaal Ensemble. En ze werden begeleid door het Limburgs Symfonieorkest. Hier komt dat, Lied voor Limburg.
1: De mooiste weer.

Ja, Lied van Limburg. En met dit nummer komen we langzaam een einde aan deze uitzending met Limburgse artiesten. Een drieluik hadden we de afgelopen weken. Straks na het nieuws is een nightshift met non-stop muziek. De hele nacht door. Veel luistergenot erbij. En als je gaat slapen, een hele fijne nachtrust toegewenst. En hopelijk hebben wij dan volgende week opnieuw een rendezvous bij Highlights. En nu nog als afsluiting. Hij verschoon van Project Limburg.

met het NOS-journaal. Uit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, the Queen of Country. Ook uit Nederland. Country muziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon op Instagram. Douwe Bob zingt I Will Always Love You op TikTok. Frank Evenblij leerde Parton kennen toen hij met Ilse de Lange een programma in Amerika maakte. Amerika had maar één, zoals Dolly, die in staat was dat land nog een beetje te verbinden, zegt Evenblij op social media. President Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen halfstok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Parton heeft ruim 3000 nummers op haar naam staan die ze schreef voor zichzelf en andere artiesten. Haar bekendste hits zijn Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You. Ze verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is dus een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Ze had haar eigen pretpark, Dollywood, en ze runnen een mediabedrijf. Waaraan ze is overleden is niet bekendgemaakt. Dolly Parton was 80 jaar. De snelweg is geen plek voor betogingen. Dat zegt justitieminister Van Weel, mede namens de burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politietop. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus zullen betogers vervolgd worden. Burgemeesters vroegen om een overleg na een dodelijk ongeval in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Twee personen kwamen om het leven toen een SUV inreed op hun stilstaande auto. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect is in een type modem. Dat modem moet vervangen worden door een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk opduigen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt niet dat het nu kan zeggen hoeveel klanten getroffen zijn. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen zonnig met stapelwolken en opnieuw zomers met 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat Dolly Parton haar leven heeft verrijkt. En countryster Rebe McEntire bedankt haar voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten op sociale media op het overlijden van Parton. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Waylon. En Douwe Bob zingt I Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft de opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Vanwege het incident wil Cambuur komend weekend geen uitfans in het stadion. Supporters van FC Twente zijn dus niet welkom. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Fleur Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Afgelopen avond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Het weer vannacht bijna overal helder en het koelt af tot een graad of 13. Komende dag begint bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon en 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het afscheid van Dolly Parton zal plaatsvinden in besloten kring. Dat is haar eigen wens, heeft haar familie bekendgemaakt. Afgelopen avond werd bekend dat de countryster is overleden. Vanuit de hele wereld wordt bedroefd gereageerd. In Nederland reageert zanger Waylon. Country muziek heeft een van de grootste sterren verloren. Muziekjournalist Leo Blokhuis prijst Partons levenslust. Ze was een van de eerste vrouwen die zakelijk en creatief haar eigen weg heeft gekozen, zegt hij. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Waaraan Dolly Parton is overleden is niet bekendgemaakt. De countryster was 80 jaar. Nigeria is op zoek naar gewapende mannen die vorige week honderden mensen hebben ontvoerd. Dat gebeurde vrijdag op verschillende plekken in de westelijke deelstaat Niger. Mensen werden meegenomen uit moskeeën. Een lokale bestuurder zegt dat er mogelijk wel 500 mensen zijn ontvoerd. En bij de gewapende aanvallen kwamen volgens de politie 40 mensen om. Ontvoeringen zijn een groot probleem in Nigeria. Criminele groepen gebruiken gijzelaars om losgeld af te dwingen. Een deel van de zakelijke internetklanten van Ziggo heeft last van een storing. Ze hebben geen internet. Ziggo zegt dat het een defect in een type modem is. Dat modem moet vervangen worden voor een nieuwe. Dat gaat het bedrijf zo snel mogelijk doen, zegt Ziggo. Het bedrijf zegt nu niet te kunnen zeggen hoeveel klanten zijn getroffen. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De Nijmegenaren hebben opnieuw verloren van Bodø/Glimt. Het werd in Noorwegen 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de derde minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer vannacht bijna overal helder bij een graad of 13. Komende dag eerst bewolkt, 's middags zon en maximaal 27 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanuit de hele wereld komen bedroefde reacties op het overlijden van de Amerikaanse Dolly Parton, de Queen of Country. Elton John noemt Parton een unieke en onvervangbare artiest. Actrice Julia Roberts zegt dat de zangeres haar leven heeft verrijkt. En countryster Reba McEntire bedankt Parton voor alles wat ze heeft gedaan. In Nederland reageren artiesten. Countrymuziek heeft een van zijn grootste sterren verloren, zegt Whalen. En Douwe Bob zingt I Will Always Love You. De Amerikaanse president Trump heeft opdracht gegeven de vlaggen half stok te hangen. Ook hij zegt erg verdrietig te zijn. Dolly Parton overleed.